0: Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De temperatuur daalt. Maar de muziek houdt je warm.
1: Groningen 1.

0: Het is nu 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit een nat Groningen is dit Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen. Het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Kater van Rijkswaterstaat wekte eerder de indruk dat grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Tijdelijke maatregelen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk, zegt minister Karremans.
4: Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen.
3: Bedro Kan uit Veendam, de enige teler van medicinale cannabis in Nederland, is failliet verklaard. Daardoor verliezen circa 70 mensen hun baan. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen. Het bedrijf kwam in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het leveringscontract stopzette. De Sinterklaasintocht in Hogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Lukt de stichting niet om genoeg roetwegpieten en vrijwilligers te vinden. Volgens het bestuur haakten veel vrijwilligers en sponsors af na het verdwijnen van Zwarte Piet. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen. Met een sneltreinvaart gingen we door de week. Althans,

0: Dit liedje is, hou je vast, 61 jaar oud. Sonny and Cher and I Got You Babe. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober. De nieuwe dag is aangebroken. De ochtendploeg met Serge en het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
2: Ook goedemorgen.
0: De dag verloopt regenachtig en bewolkt is de verwachting. Ook nu is het niet droog als je naar buiten gaat. Neem je regenpak maar mee. Het wordt ook 15 of 16 graden met een matig tot harde zuidwestenwind. En na de regen komen ook nog buien in de avond. Mogelijk met de onweer.
1: Nou, drie keer niks dus.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen omschrijven. Of herfst.
1: Ja,
0: misschien ook een mooie omschrijving.
1: Ja.
0: Nou, gisteravond was het feestje weer van de mensen uit de televisiewereld. Televisiering Gala, waarbij door met name Peter Pannenkoek, die samen met Jan Smit dat presenteerde, echt niets of niemand ontzien werd.
3: Goedenavond allemaal, welkom bij het Gouden Televisiering Gala 2026.
4: En welkom bij AVROTROS. Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
3: En wij zijn vanavond uw presentatoren.
4: Pannenkoek en Paling.
3: Smit en Shit.
4: Peter en Beter.
3: En vanavond wordt voor de 61ste keer de Gouden Televisiering uitgereikt.
4: 61. Hubert Hortan zou zeggen, een mooi moment om vader te worden.
0: Ja, nou, zo ging dat de hele avond door. Uiteindelijk won de bondgenoten de Gouden Televisiering. En werd Jan Versteeg uitgeroepen tot beste presentator. We gaan het er straks nog wel even over hebben. Met name ook in ons lopend vuur na 6:30. De terugblik op die van gisteren. Toen ging het natuurlijk over televisie kijken.
1: Ja.
0: Ik heb er net een stukje van gezien, omdat ik het er even uit wilde knippen. Maar het is verder langs me heen gegaan gisteravond.
1: Bij mij ook, ja.
0: Omdat ik al op bed lag.
5: Ik heb nog een heel klein stukje gezien.
0: Ja, ik moet wel zeggen, want ik heb de andere jaren ook wel een stukjes van gezien. Ja, het tijdstip is niet zo handig voor mij. Maar sinds Peter Pannenkoek is het wel aardig opgeknapt. Want er zit wel veel humor in het programma.
5: Ja, ja. Beetje roosten, beetje zelfspot. Dat is ook wel fijn.
0: Altijd wel leuk, ja. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen doen daaraan mee. Het is een jaarlijks evenement. Op scholen gevierd voor iedereen die zichzelf mag zijn, ongeacht je geaardheid, geloof of huidskleur. 3130 scholen willen meedoen. Dat is meer dan de 2890 van vorig jaar. Heeft er ook mee te maken dat het voor het eerst in oktober plaatsvindt. Andere jaren was het in december. Okay. Zo gaan we de scholen aan. Ja, dan hebben we al zoveel dingen. En dat is natuurlijk waar. Paarse Vrijdag zien we ook bij het academiegebouw van de universiteit. Is paars uitgelicht vandaag. Op deze dag. En ook de personeelsleden daar, bijvoorbeeld de leerlingen, lopen zoveel mogelijk in de kleur paars.
1: Oh, dat doen ze ook.
0: Ja. Oh. Leuk.
1: Ja.
0: En wij vandaag even niet even kijken. Nee. Ik zie dit soort dingen altijd te laat.
5: Ik heb rood, ja, ik heb geen paars verpoot.
0: Nee, ik ook niet echt. Ik heb blauw en Serge, ziet er vandaag goed uit.
1: Blauw en rood is toch paars?
0: Nou, kloor. Maar jij hebt een mooie lichtblauwe soort jasje aan.
1: Ja, ja. Helemaal van deze tijd.
0: Wel mooi om te zien dat we echt in de overgang zitten van het weer. Hè? Rob en ik zitten nog in een polootje met korte mouwen. Jij hebt de lange mouw al aan.
1: Ja.
0: Het is elke dag een beetje gokken. Wat moet ik vandaag nog aandoen?
5: Ja, precies. Ik waag het gewoon maar even op. Maar ja, het wordt echt wel kouder. Ja. Ik vond het ook koud buiten.
0: Ja?
5: Het voelde fris aan.
0: Een klein stukje naar de auto viel, vond ik het meevallen.
1: Ja, ik moet iets verder altijd naar mijn auto. Zelfs een stukje fietsen naar de garagebox. En ik vond het echt koud vanmorgen.
0: Ja, de temperatuur gaat wel naar beneden, inderdaad. Ja. Het is 9 oktober, vandaag in 1996. En ik was erbij als jonge verslaggever.

0: koningin Beatrix. Museum voor figuratieve kunst opgericht. En aanvankelijk gelijk door het echtpaar Jos en Janneke van Groeningen. Vandaag dus 30 jaar geleden dat dat museum geopend werd. En dan komt er zelfs de koningin voor langs. Nou, kijk eens aan.
1: Ja, valt tegenwoordig onder het Drents Museum, hè?
0: Ja, zeker, ja. En er staat gelukkig nog steeds veel meer zeggen. Het is 1996. Zometeen terug naar vandaag met een vroege vogel.

0: verwachtingen van Shanna Spyro.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Krantenman Ed Geerlings uit Veendam. Ed, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, ben je alweer klaar met de krant of ben je nog bezig?
3: Nou, nog een paar winkeltjes wat kranten brengen en dan zijn we helemaal klaar.
0: Dan zit het weer op.
3: Lekker naar huis toe, een bakje koffie, een paar boterhammetjes en dan lekker een paar uurtjes mijn bed in.
0: Ja, heerlijk man. Het is niet heel fijn nu buiten, beetje nat hè?
3: Het is, begint nu echt een beetje meer te regenen. Begin van de nacht was in ieder geval gelukkig droog.
0: Ja, en de temperatuur, wat hadden we het net over? We vonden het toch een beetje fris al.
3: Het is wel fris, maar ik vind het voor de tijd van het jaar nog wel meevallen.
0: Ja, misschien ook wel zo hè. We zijn ook een beetje verwend geraakt natuurlijk de afgelopen maanden.
3: We zijn veel te verwend geraakt. Gewoon de hele tijd lekker weer. Nou, voor mij mag het wel.
0: Ja.
3: Daar niet van, maar... Ah, een keer een beetje lagere temperaturen moet kunnen.
0: Wat ga je het weekend doen? Heb je al plannen?
3: Van het weekend lijkt... Ja, als het weer toelaat, dan gezellig met de kleinzoon even naar de kermis hier in Veendam.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, het jochie is 2,5. Ja. En de draaimolen prachtig, dus lekker even in de draaimolen. Even wat lekker snoepgoed te halen.
0: jij bent zo'n opa die dan zijn hele broekzak vol met geld heeft en dan eigenlijk nergens nee op kan zeggen als die ernaar kijkt?
3: Ik vrees dat ik zo'n opa ben en hij heeft ook nog zo'n oma.
0: Oh.
3: Dus hij wordt van twee kanten verwend.
0: Ah, mooi man. 2,5. Is dat je eerste kleinkind?
3: Nee, ik heb er in totaal 3, maar die twee anderen die... Die wonen iets verder weg, dus die komen niet.
0: Ja, precies. Nee, deze woont dichterbij.
3: Deze, nou ja, die woont in Nieuwe Pekel, of in Oude Pekel, dus dat is om de hoek.
0: Ja, mooi man. Ja, dat is echt, naar de kermis, dat is echt iets wat je met je opa en je oma moet doen, volgens mij. Dat hoort een beetje bij, ook als kleinkind.
3: Ja, dat is gewoon het mooiste. Want mama en papa zijn vaak zo van toch even de hand op de knip.
0: Ja.
3: En opa en oma is van, oh, nog even dit of even dat. Ja. Dan moeten we ook voor zo'n kleintjes, ja, gewoon even lekker plezier maken. Even eruit, even wat anders.
0: Ik kan me voorstellen dat je daarop verheugt voor dit weekend.
3: Dus daarom laat het weer maar een beetje droger worden. Als dat het nu is.
0: Nou, ik heb goed contact met Hamma Boer. Ik kan vragen of ze iets kan regelen vanmorgen voor je.
3: Als je zou kunnen regelen, fantastisch.
0: Ja, ja. Nou, wel trusten voor zometeen. En alvast veel plezier voor morgen.
3: Oh, oké, dankjewel. En jij nog een goede uitzending.
0: Dankjewel, Ed. Tot volgende keer.
3: We horen elkaar weer.
0: Yo. Mooi.
3: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

de kop. Loop er naar school, bij zie mama aan de hand. In een eens, dan zegt ze stop. Wat is het in life? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lacht en uit de mee.

0: De B-52's en Love Shack. Het is 6 minuten voor 6:30. Je hoort ook Jan Henk de Groot met Mooi Begun. En nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehezen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Tijdens Coming Out Day. Besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudend met het hijsen van andere vlaggen moet worden omgegaan.
1: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: En dat schoot bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was een meerderheid toch voor het hijsen van de vlag. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De hulpdiensten bouwen hun inzet af en vertrekken stapsgewijs. Brand ontstond gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het was moeilijk te blussen, daarom werd het hele gebouw ontruimd. Mensen met een auto in de parkeergarage moeten bij de eigenaar van de garage nu navragen wanneer ze hun auto kunnen ophalen uit het Olympisch Stadion. Bewoners van de flat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet op hun balkon kunnen zitten.
2: Maar ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En er zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Mooi, kijk wat de buurman ligt. De woningcoöperatie zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. En weet ook niet wat ze mee moeten doen. Een bestrijdingsbedrijf sturen hielp niet. Nu loopt er een proef met speciaal gaas om ervoor te zorgen dat de vlietjes niet de woning binnenkomen. We hadden het er al even over. Gisteravond zijn de televisieringen uitgereikt. Belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De gouden televisiering voor beste programma ging naar De Bondgenoten. Reality-serie op SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. Presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech 1 groep mensen vooral bedanken.
3: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er 1 groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: En ook Joop van den Ende kreeg een prijs, een belangrijke, namelijk de Gouden Televisier Oeuvrering.
4: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisering jou als allereerste persoon achter de schermen overhandigen. De Gouden Televisier Oeuvrering.
5: Daar ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik een hele grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
0: Hij was geëmotioneerd. Joop van den Ende met de Gouden Televisier Oeuvrering. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
6: Ja, dan hoor je waarom veel vrijwilligers geen zin meer hebben om mee te doen aan de Sinterklaas-intocht in Hoge Zand en Sappemeer.

0: Het is 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Gerichte en tijdelijke beperkingen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk. Eerder getoonde kaarten van Rijkswaterstaat zorgden voor onrust, omdat ze de indruk wekten dat onder meer grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Minister Karremans zei dit erover tegen de Waddenomroep na een debat in de Tweede Kamer.
2: Er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen.
1: Eilandbewoners worden bij de verdere uitwerking van het nieuwe beheerplan betrokken. Rijkswaterstaat organiseert daarvoor een nieuwe reeks informatiebijeenkomsten. De Sinterklaasintocht in Hogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. De organisatie stopt er na 13 jaar mee. Lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten en andere vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers haakten af na het verdwijnen van Zwarte Piet. Volgens het bestuur omdat de magie er nu vanaf is. Ook krijgt de organisatie de begroting niet meer rond, doordat verschillende sponsoren hun steun hebben ingetrokken. De gemeente Midden-Groningen noemt het besluit jammer. Wel benadrukt de gemeente dat Sinterklaas in andere dorpen in de regio wel gewoon aankomt. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakeren als er niet snel nieuwe opvangplekken bijkomen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en er is inmiddels ook geen plek meer in de noodopvang. Volgens het COA is de situatie nu kritiek. Westerwolde eist daarom maatregelen, vertelt verslaggever Martin Drent.
3: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om met oplossingen te komen. Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's. Daardoor wordt de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel steeds groter, waardoor er de komende weken mogelijk weer mensen buiten moeten slapen. Ook vrouwen, kinderen en mensen die ziek zijn.
1: Scooterbestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kattenbrug in Groningen. Het slachtoffer kwam daar in botsing met een automobilist. De scooterbestuurder is behandeld door ambulancepersoneel. Het verkeer had enige tijd hinder van het ongeluk. Het bestuur van GGZ-instelling Akare is per direct opgestapt, meldt het Dagblad van het Noorden. Bestuurders Marco Bottelier en Margriet Wiedemeijer vertrekken na een hoogoplopend conflict met de Raad van Toezicht. Besluit is genomen om de rust en eenheid in de organisatie te herstellen. Akare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met in onze provincie 5 locaties. Het hoofdkantoor staat in Assen. En steeds meer kinderen zijn bijziend. Met die alarmering trapte het Oogfonds gisteren in Groningen een landelijke campagne af. Het fonds gaat de komende jaren voorlichting geven op scholen en de ogen van 50.000 kinderen meten. De campagne begon op basisschool De Sterrensteen in Groningen. Hard nodig, zegt Meta Neleman van het Oogfonds.
4: Het is een heel groot probleem. We zien, en het Oogfonds maakt zich daar ook enorm veel zorgen over. We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen. En het is heel problematisch, omdat bijziendheid, ja, je kunt een bril opzetten en dan ziet het kind echt wel weer scherp en dan lijkt het probleem opgelost. Maar het oog blijft bijziend.
1: Ja, het Oogfonds gaf onder meer uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen in een boek of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
0: Zeker. We gaan het straks nog over hebben. Roland gaat straks de straat op met hele kleine lettertjes om te kijken of mensen dat nog kunnen lezen.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
5: Maar straks eerst een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. En natuurlijk Harma over een herfstdagje.
7: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.

0: Billy Joel en Tell Her About It.
1: Lopend vuur.
0: Dat ging gisteren over de televisie. Naar aanleiding natuurlijk van het televisiering-gala van gisteravond, waar we al over spraken.
2: De Bondgenoten!
0: Ja, die wonnen de televisiering. En Jan Versteeg die won uiteindelijk de prijs voor beste presentator. Nou, verandert er wel wat natuurlijk op televisiegebied. Vroeger was dat echt een gezellige avond. Met elkaar, het hele gezin. Kindertjes, haartjes nat op de bank. En dan de hele avond kijken wat er op de televisie kwam. Op Nederland 1 en 2, later Nederland 3. En misschien een verdwaalde Duitse zender. Nou, dat is natuurlijk allemaal wel wat anders geworden door de streamingdiensten, door online. En er wordt wel eens gezegd dat de televisie aan het verdwijnen is. Denk jij dat ook? Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. Was gisteren ons lopend vuur, maar dat we allemaal binnengekregen, Sergej.
3: Hilly Oldenburg die zegt, nou, als ze niet willen verdwijnen, mogen ze wel eens wat nieuws gaan brengen. Het zijn allemaal herhalingen van herhalingen. En die domme kwakprogramma's, nou, daar zit Hilly absoluut niet op te wachten. Dus breng een keer iets verrassends, iets nieuws. En dan houden we Hilly ook als kijker vast. Richard Riepema die zegt, het zal wel blijven, die televisie, maar er zal wel een hoop verdwijnen. En dat zie je nu natuurlijk ook al, bepaalde programma's verdwijnen of verhuizen naar de streamingsdiensten. Arend Lommert heeft ook gereageerd, die zegt, studioprogramma's zoals journaals of spelprogramma's en quizzen, ja, die hebben nog wel echt de klassieke zenders nodig. De rest zal uiteindelijk toch wel naar een streamingsdienst verkassen. Als hij naar zijn eigen kijkpatroon kijkt, dan is het vooral voetbal. Maar verder ook wel heel veel uitgestelde programma's.
0: Nou, voetbal kijk je niet uitgesteld natuurlijk. Nee. Ook naar de samenvatting of zo, maar de hele wedstrijd niet. Dat moet je live beleven.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste.
0: Ja.
3: En Gea Piek die maakt zich niet zoveel zorgen als er maar zoveel mensen bestaan. Zoals zij, want zolang er mensen zijn zoals ik, schrijf ze, zal er ook een omroep bestaan die televisieprogramma's uitzenden. Zij is dus echt een vaste kijker. En ook Chantal Jansen heeft gereageerd. Niet die van de tv, maar wel met dezelfde naam. Er mag wel eens een keer iets nieuws op tv komen. Eigenlijk dezelfde reactie als van Hilly. Films zou ze bijvoorbeeld graag zien. Maar ze mag graag televisie kijken en zou absoluut niet zonder kunnen.
0: Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. Was gisteren ons lopend vuur. Dank voor alle reacties en je stem. 33% van de stemmers was het eens met de stelling. Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. We hebben een mug in de studio zien.
3: Is dat zo?
0: Ja.
3: Nou, die heeft ook recht van bestaan.
0: Ja, is ook waar, ja. Of zoals mijn opa zou zeggen, dikke droog.

0: Langley en Houston, Texas, 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, wat een natte dag vandaag, hè?
1: Ja, vandaag is nooit veel soeps. En ik zeg ook geen zon. Nee, het wordt echt een teken van de dag. Ook kil. Ja, en dat is toch iets waar we geleidelijk aan moeten wennen. Want het is natuurlijk haast. Maar gelukkig is het nou. Het weekend wordt het allemaal een weer wat beter. Om de hoge drukte wat meer kreeg te zeggen. Maar dit weekend, nee, dat is nooit heel bright. 8,5 groot op dit moment in de stad. 16,5 groot werd het gisteren. 2 mm is te vallen. Momenteel bewolkt in lichte regen. En de barometer staat 1012 millibar. En die geeft een dolende tendens aan. Visvliet 15 graden, gisteren 5 mm is de vaal. Op dit moment bewolkt ook regen. Zo'n 10 graden en een motige zuidelijke wind. En in Roodschaal bewolkt lichte regen. 12 kilometer zicht, zo'n 10 graden. Gisteren 13,5 graden met 6,5 uur de zon. Een hoogste uitschuiter in windkracht 7. 56 kilometer per uur en viel 1 mm. Nou, verdoogd, dit gaat de hele dag een beetje deur. Bewolkt, regelmotig regen. Dit weer eens een dreugere periode, maar zeker geen zon. De wind trekt ook aan, wordt vrij krachtig tot haat, komt uit het zuidwesten en de temperatuur is van 14 tot 16 graden. Vanavond vonk bui, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht volker op, klootjes in een minimum van 10 tot 13 graden. De muiden trekken verspreid over de provincie bui. Mogelijk met hagel, mogelijk met onweer. Voor de rest is de welzon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 14 graden.
0: Dat is geen goed nieuws voor Ed de krantenman, die ik als vroege vogel sprak een half uur geleden. Die wil morgen met zijn kleinzoon naar de kermis in Veendam. Kan het tussen de buien door?
1: Ja, tussen de buitendeur is droog en schijnt de zon.
0: Oh, nou, kijk eens aan.
1: Nou, dus dat,
0: niks aan de hand. Parapluutje mee moet lukken.
1: Ja, dat lukt.
0: Ja, oké. Dankjewel, hè.
1: Joep,
0: mooi. Ja, zometeen gaan we het hebben over ogen. Kunnen we wel een beetje goed zien met z'n allen? Kinderen worden steeds meer bijziend.

0: liedje waar ik vrolijk van word. Zeker als het regen buiten, dan heb je dat misschien wel nodig. UB40 en Sing Our Own Song. Ja, het oogfonds slaat alarm. Steeds meer kinderen zijn bijziend, je hoort het erop net al zeggen. En daarom gaat het fonds de komende jaren voorlichting geven op scholen en de ogen van 50.000 kinderen meten. Nou, Ronald Niemeyer ging in Groningen op pad met kleine lettertjes met de vraag, kun je het lezen?
1: Ja hoor.
2: Geen enkel probleem?
1: Nee, geen enkel probleem.
2: Nee. Nou, dan ben je niet bijziend in elk geval.
1: Gelukkig, denk ik.
2: Ook geen leesbril, denk ik?
1: Nee.
2: Er wordt wel voor gewaarschuwd als mensen heel veel achter het scherm zitten.
1: Ja, 28 uur per week, dus dan zit wel veel achter het scherm. Ja.
2: En hou je daar ook rekening mee dat je denkt van nou, ik zit er 20 minuten achter en nou kijk ik even niet naar het scherm?
1: Als ik hem kan uitzetten of als ik erbij weg kan lopen, dan doe ik dat graag. Dus dan hou ik er zeker wel rekening mee.
2: Ja, en dan speciaal ook omdat je nou rekening houdt inderdaad met ogen.
1: Ja, ook. Ja.
3: Toevallig heb ik het afgelopen weken meegemaakt, denk ik, in Turkije. Ja. Stak mijn kinderen zetten van in een vliegtuig voor mij, laptopje in hand. En ik denk, jezus, komt dat wel goed? Zat echt zo bovenop. Geen briltje op.
2: Echt de bovenop?
3: Zo zit het te kijken.
2: Ja.
3: Zal dat wel gauw komen met ogen?
4: De kinderen van tegenwoordig zijn geen kind meer, ja.
2: Nee.
4: Ze komen nooit buiten, alleen maar op de telefoon. Alleen maar social media, Instagram.
2: Ja.
4: En niet hoor.
2: Nee.
4: Geen tablet, geen telefoon.
2: Heb je je nu al voorgenomen?
4: Ja, zeker. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat een kind gewoon zichzelf kan ontwikkelen door middel van spelen. Ja. En zo'n schermpje, dat schiet niet op. Nee. Daar ontwikkelen ze zich niet bij.
2: Nee, want als je daar te lang naar kijkt, kun je ook bijziend worden. Is ook niet goed voor de ogen.
4: Nee, dat klopt.
2: Ja.
4: Dat is zeker. Wat doe je nou? Ja, nee, dat klopt inderdaad.
2: En hoe is het met jouw ogen?
4: Ja, kan altijd beter.
2: Kun je de onderste regel voorlezen?
4: Jawel, dat wel. Ja. DEFPOTEC.
2: Ja.
4: Ja, goed hè?
2: Geslaagd.
4: Nou, hartstikke mooi.
2: Werk je veel met een scherm, een computerscherm of met een schermpje van je telefoon?
4: Nee.
2: Niet dat je daar urenlang op duurt?
4: Nee, ik werk in de zorg, dus daar hebben we niet veel tijd voor.
2: Nee, heb je ook heel ergens anders voor nodig, hè?
4: Ja.
2: Ja, moet je mensen in de gaten houden.
4: Ja.
2: Want dat is wel de zorg inmiddels, dat kinderen daar zoveel achter zitten, dat heel veel kinderen bijziend worden.
4: Ja, klopt.
2: Ja. Ziet wel in je omgeving?
4: Ja, dat wel. Ja.
2: En wat
4: wel,
2: zie je dan?
4: Nou, veel kinderen met een tablet of een telefoontje al op hele jonge leeftijd. Ja, daar kijken ze veel op.
2: Ja. Nou ja, daar ga je het over. Want Joen ook mijn jonkers een keer wat rust geven.
3: Ja. Dat klopt inderdaad.
2: Ja.
3: Die geef ik meestal 's nachts rust.
2: Ja. Je zit nu echt aan het schermpje?
3: Soms wel, niet altijd.
2: Nee, en ook niet zo lang dus?
3: Nee, ja, meestal wanneer ik aan het schermpje zit, dan is er meestal s'avonds lekker gedoucht en helemaal op telefoontje, of Facebookje, dat soort dingen allemaal. Nee. Of dingen wat ze opzoeken. Ja, dus ik heb zelf wel. Ja. Ik heb ouderdomsogen, dus met leestukjes. En ver weg is daar 0,25 of zo dergelijke, maar min 2,5 voor het lezen, of plus 2,5 zoals het tegenwoordig, dat is wel nodig, want anders zorg ik het niet meer.

Belong Together, jij en ik samen in de ochtendploeg op de radio. En straks heb ik een held van de dag voor je. Echt een held. Deze man gaan we in het zonnetje zetten zometeen. Nu EOS met de stem van Joost Marsman. En meer van jou.

0: regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: En wie dacht niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
9: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
8: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
10: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
8: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
11: Het kabinet is niet van plan om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Kater van Rijkswaterstaat wekte eerder de indruk dat grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Tijdelijke maatregelen om de natuur te beschermen op de eilanden blijven wel mogelijk, zegt minister Karmans.
12: Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen.
11: De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakeren als er niet snel opvangplekken bijkomen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol, zegt verslaggever Martin Drent.
13: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om met oplossingen te komen. Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig, omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's.
11: En de Sinterklaas-intocht in Hogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten, vrijwilligers en sponsors te vinden. Ze zijn afgehaakt na het verdwijnen van Zwarte Piet. Meer nieuws straks om 19:30.
14: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
15: Echt wel?
14: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
1: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten.
2: Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
17: Goedenavond dames en heren, hier is de regionale omroep Noord en Oost.
18: Radio Noord.
19: De ochtendploeg.
18: Met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen, ook een vrijdag op de Rono. Nog even langs de prikklok. Heb je nou een extreem goede

0: stevige wind. Kortom, een echt herfstdagje vandaag. Ja, ik heb de held van de dag, misschien wel de held van de week of de maand gevonden. Dit gebeurde gisteren in Berlijn. Er was een 6-jarig meisje dat viel uit een raam vanaf de 3e verdieping. Daar was ze door haar ouders alleen gelaten met nog 2 andere kinderen. Een buurman zag haar in de raamopening, ging naar buiten en ving haar op.
1: Ja, zo, geweldig.
0: Echt, ja, echt. Dit zie je in films. Maar dat het in het echt ook kan en dat het lukt en dat het allemaal goed gaat en dat het meisje dat ook allemaal gewoon overleefd heeft.
1: Ja, beste val.
0: Nou, het gebeurde bij een opvang voor daklozen. Ja, maar wat een held die buurman. Om dat zo helder te zijn om dat dan te doen, toch?
1: Ja.
0: Prachtig mooi. Gisteren misschien in Veendam meegekregen, onze collega's van RTV1 berichten erover. Er zijn heel veel boeken die in ons land heel gewoon zijn om te lezen, maar in andere landen verboden zijn, ook in democratieën. Als Amerika bijvoorbeeld, waar The Lord of the Rings, Harry Potter of Het Achterhuis van Anne Frank niet gelezen mogen worden. Daarom organiseren ze op het Winkelprins de Week van het Verboden Boek, waarin juist die boeken uitgestald zijn om ons te wijzen dat het belangrijk is dat we dat allemaal gewoon kunnen lezen. Dat er toch echt geen rare boeken zijn, zegt de leesconsulent Mirjam van den Berg bij RTV1.
2: Omdat het belangrijk is om stil te staan dat wij in vrijheid leven, elk boek mogen lezen wat we willen, alles mogen schrijven wat we willen. En dat is niet overal in de wereld zo. Het Achterhuis van Anne Frank, dat is gebaseerd op haar dagboek. En er staat ergens in haar dagboek, vraagt ze zich af in de ontwikkeling van haar lijf hoe het zou voelen om iemand aan te raken. En dat is dan een andere vrouw. Dus er zit seksuele content in. Dat is helemaal niet de rode draad van dit boek of de boodschap van dit boek of waarom je dit boek zou moeten lezen. Maar omdat kleine

0: stukje, vindt men dan dat die verboden mag worden.
1: Ja, eigenlijk idioot, hè?
2: Ja, bizar. Ja. Ik wist niet eens al dat het in de Verenigde Staten...
3: Maar ook Harry Potter, wat je net zei. Ja, dat mag dus ook in Amerika.
1: Nee, in delen van Amerika, volgens mij. Da Vinci Code geldt
3: ook. Maar dat is
1: ook
3: niet echt, hoor.
1: Nee, maar het achterhuis, jongens. Ik heb dat als kind gelezen, weet ik nog. Want dat stond voor mij ook op de boekenlijst. Maar dat maakte toen wel diepe indruk op mij.
3: Ja.
2: Of wie niet?
1: Iedereen zou dat moeten lezen, gewoon. Ja, dat boek. Ja. Nou, ik zei het al even na 7 uur. Als je een goede neus hebt opgelet. De Finse eilandengroep Turku zoekt namelijk iemand met een uitstekende neus. Moet de geur van de regio opsporen. Want Turku noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming van de wereld.
3: Oh.
1: En via een ludiek filmpje op Instagram laten ze horen en zien wat er allemaal te ruiken valt.
4: Things like fish.
3: Fisksoppa.
4: Fisksoppa. Sauna. And my favorite, berries.
5: Zo'n bouwrampaska.
4: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
1: Ja, een nose job noemen ze het. Nou, dan kan ik ook nog wel even zoeken, het neusje van de zalm. Je krijgt er €2000 voor. Je mag 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie. En dan val je dus met...
3: de neus in de boter.
1: Heel goed. En over boter gesproken, toch even hebben over eten. Ik was deze week even in jouw Haren.
3: Welkom.
1: Daar stonden ze alweer te verkopen. De oliebollen.
3: Ja, per 1 oktober staat die er altijd. En ik heb nog niets gehad.
1: Nee.
3: Jawel.
1: Nou ja, ik vind een oliebolletje met oud en nieuw wel lekker. Maar ik voel niet heel erg de aanvechting om... Ik heb dat wel eens gedaan dat ik met een kind in Haren was of zo. Ergens anders. Want ze staan op meerdere plekken inmiddels al. En dan heb ik altijd overal poedersuiker. Ja. Dan heb je zo je winterjas aan met zo'n sjaal om. En dan zit dat allemaal onder poedersuiker.
3: Ja, maar dan klop je toch zo weer af.
1: Nou ja, nee. Het is voor mij meer met, oud en nieuw of zo.
3: Ja, bij mij is het ook omdat hij zo dichtbij staat.
1: Ja.
3: En als er dan visite komt, dan denk ik... ach, ik haal even een lekker oliebolletje voorbij de koffie.
1: Oh ja, we gingen zondag bij jou de 4 mijl kijken natuurlijk. Dus ja, dat vinden we dan wel lekker, Rob, hè?
3: Lekker oliebolletje erbij.
2: Oliebolletje.
3: Krentjes of zonder.
2: Ja. Ja, dat is zonde. Ja, ik ben ook niet zo'n oliebollenfan. Ja, met oud en nieuw wel, ja. Maar...
1: ja. Nee, en dan heb je altijd de volgende dag over... en dan weet je nog precies wat je erbij moet doen.
2: Ja, ja. Ik mag met ronde mee.
1: Maar dan zijn ze wel minder lekker, toch?
3: Of aan de vogeltjes. Ja.
1: Een koud oliebolletje kan ook trouwens.
3: Ja, hoor.
2: Ja. Nee? Liever warm.
1: Oké. Okay. Nou, tip voor het ontbijt.
3: Hoe gaan we hier nou ook alweer bij? Oh ja, boter.
1: Ja.

0: Dan wel 7:50.
1: Lopend vuur.
0: Mag je zelf weten. Ja, ons lopend vuur staat er weer op. rtvnoord.nl en de app van Noord. En de eerste stemmen komen ook alweer binnen. Gaat vandaag over de herfstvakantie. Want mensen zonder kinderen ontgaat dat misschien. Maar het is herfstvakantie komende week.
2: Oh.
0: Dat is weer de eerste vakantie na de zomervakantie. Kinderen mogen weer even uitpuffen van die eerste toch wel vaak indrukken die ze hebben gekregen op de middelbare school of op de basisschool. En het is ook de periode waarop je misschien wel ertussen uittrekt. Even een dagje ergens naartoe. Of ergens een midweekje of een weekje. Of misschien wel helemaal niet. En heb je toch wel een probleem omdat je die kinderen thuis hebt en dat je daar iets mee moet. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Kijk ik even rond. Ja,
2: nee, ik heb geen vakantie.
0: En je hebt net gehad ook, hè?
2: Ja. Maar ik zou het wel weer willen.
0: Ja, nu al.
2: Ja.
3: Ben je al aan het werken?
2: Ja. Ja. Net weer een week terug. Nee, ik vind het altijd wel heerlijk. Maar nee, ik vond het was vroeger altijd wel lekker. Het was even een lekkere onderbreking van alles.
0: Wij gingen als kind gingen we altijd naar Ameland in de herfstvakantie.
2: Oh.
0: Zo'n staakcaravan huurden we mijn ouders dan. En dan vrienden van ons staat ook in een andere staakcaravan. En daar waren we aan het vlotten bouwen, door de duinen heen raffotten en zo. Ja, geweldig. Ja,
3: een beetje herfst weer natuurlijk.
0: Ja, geweldig.
3: Dus een beetje uitwaaien soms.
0: Mooie herinnering hoor, daaraan.
3: Ja, dat hebben we ook wel eens een keer gedaan in de herfstvakantie naar Ameland. Ja, lekker.
2: En wat rustiger al natuurlijk op het eiland.
0: Ja, ik kom nog wel eens op Ameland. Ik vind Hollem altijd nog steeds heel leuk. Maar die staakcaravan waar wij destijds zijn, die staat er al lang niet meer. Dat is allemaal huisjes geworden op die plek.
3: Ja. Oh, dat is Ja, nee, ik ga er ook niet tussenuit. Mijn vrouw is herstellende van een operatie. En we zijn wat minder mobiel momenteel.
0: Ik ben de maandag niet, maar de rest van de week ben ik er gewoon wel. Dus ik ga er ook niet tussenuit.
2: Ja.
0: Maar bij jij misschien wel. En dat vinden we leuk om te horen. Het kan ook gewoon een dagje zijn. Of we gaan een dag alle bossen van Groningen langs of zo.
2: Ja, dat is wel lekker. We zoeken mensen die ons jaloers kunnen maken.
0: Oh, dat is een mooie insteek inderdaad. Ja. Laat maar weten. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit.
2: 050-3188-288. Bellen of appen. Kom maar door. En natuurlijk ook vandaag weer staat het lopend vuur. Op de Facebookpagina van Radio Noord is ook van harte welkom om daar je reactie achter te laten.
0: En ik zei het al, stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 26% van de stemmen zegt eens. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Ach, Hans van der Tocht is jarig.
2: Ah, wat gezellig.
0: Voormalig omroepen van de AVRO, maar natuurlijk vooral daarna van
3: Rad van Fortuin, hè?
0: Rad van Fortuin, inderdaad. Ja, 79 geworden vandaag. Wim Pijbers is jarig. De Grunnige, geboren in Veendam. En jarenlang directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. 65 geworden. Georgina Verbaan is jarig. De actrice. Henk Jan Smits, die we kennen natuurlijk vooral van Idols vroeger. Hij presenteert ook Wilmroep Max op de radio. Ja. 65 worden vandaag. De Belgische schrijver Herman Brusselmans is jarig. Hij viert zijn 69ste verjaardag. En het is de verjaardag van Jackson Browne, 78. Die kennen we van dit duet met Clarence Clemens. You're a friend of mine, nu in de ochtendploeg.

0: je vrienden van de ochtendploeg met Clarence Clemens en Jackson Brown en You're a Friend of Mine. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je of de drukte bij Museum Mulman in Appingedam aanhoudt na de uitzending van Jinek maand geleden.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei doei!

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: En het is alweer 19:30 op deze vrijdagochtend. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen. Medicinale cannabisteler Bedrocan uit Veendam is failliet verklaard. Het bedrijf vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. Bedrocan verkeert in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het leveringscontract begin dit jaar stopzette. Bij Bedrocan werken ongeveer 70 mensen. Zij zijn nu hun baan kwijt. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. Voor patiënten heeft het faillissement voorlopig geen gevolgen. Volgens het ministerie is er nog voorraad tot medio volgend jaar en is er nog genoeg tijd om een andere leverancier te vinden. De Sinterklaasintocht in Hoogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Na 13 jaar stopt de organisatie ermee. Het lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten en vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers haakten af na het verdwijnen van Zwarte Piet. Volgens het bestuur omdat de magie er nu vanaf is. Ook krijgt de organisatie de begroting niet meer rond doordat verschillende sponsoren hun steun hebben ingetrokken. De gemeente Midden-Groningen noemt het besluit jammer. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakeren als er niet snel nieuwe opvangplekken bijkomen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en er is inmiddels ook geen plek meer in de noodopvang. Volgens het COA is de situatie nu kritiek. De gemeente Westerwolde eist daarom maatregelen, vertelt verslaggever Martin Drent.
4: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om met oplossingen te komen. Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's. Daardoor wordt de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel steeds groter, waardoor er de komende weken mogelijk weer mensen buiten moeten slapen. Ook vrouwen, kinderen en mensen die ziek zijn.
3: Een scooterbestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kattenbrug in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De scooterbestuurder is behandeld door ambulancepersoneel. Het verkeer had enige tijd hinder van het ongeluk. Steeds meer kinderen zijn bijziend en dat percentage blijft maar oplopen. Komt door beeldschermgebruik en doordat kinderen minder vaak buiten spelen. Het Oogfonds is daarom een landelijke campagne gestart die gisteren werd afgetrapt op basisschool De Sterrensteen in Groningen.
5: 2020-2-regel is dat het verstandig is dat je na iedere 20 minuten dichtbij kijken even 20 seconden in de verte kijkt en daarnaast 2 uur per dag naar buiten. Die regel is belangrijk omdat het niet zo gezond is voor je ogen om heel lang dichtbij te kijken. En vaak doen kinderen dat tegenwoordig op schermpjes. Daarom wordt het vaak geassocieerd met beeldschermpjes, iPad, iPhone. Maar ook heel lang in een boek lezen zonder pauze is vermoeiend voor je ogen en kan bijziendheid bevorderen.
3: Zegt Meta Neleman van het Oogfonds. De komende jaren gaat het Oogfonds zoveel mogelijk basisscholen in Nederland langs om voorlichting te geven en kinderenogen te meten. De data wordt bovendien gebruikt voor onderzoek naar kinderbijziendheid. En de bezoekersaantallen van Museum Mulman in Amsterdam zijn meer dan verdubbeld sinds de uitzending van Jinek een maand geleden. Schrijver en presentator Splinter Chabot en cabaretier Joep van het Hek vertelden in de talkshow enthousiast over hun bezoek aan het museum. Waar voor de uitzending zo'n 40 belangstellenden per middag langskwamen, zijn dat er nu 80 tot wel 140. Voor Mulman voelt dat als een soort erkenning, zegt hij, want nadat zijn vrouw overleed in 2010 is hij gestopt met schilderen en richt hij alles op zijn museum. Om de drukte goed op te kunnen vangen heeft het museum inmiddels het aantal vrijwilligers opgeschaald. Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
6: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
7: MHC Mobility, solutions to lease.
8: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
0: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
9: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste beeldarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
10: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten, bleek gisteravond in Den Haag. Gerichten en ook tijdelijke

0: to your heart, 9 over half 8. Het is niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een debat over de Wadden. Gerichte en tijdelijke beperkingen blijven volgens hem wel mogelijk. Karremans erkent dat Rijkswaterstaat met eerder getoonde kaarten onnodig veel onrust heeft veroorzaakt. Volgens eilanders wekte die de indruk dat grote delen van Schiermonnikoog voor bewoners, maar ook toeristen, minder of niet toegankelijk zouden worden. Daarover minister Vincent Karremans.
1: We zijn bezig met een nieuw beheerplan. Hè, dus daar zijn we nu mee bezig. Daar zijn we heel veel bijeenkomsten voor aan het organiseren. En omdat we ook goed voor de natuur moeten zorgen. Dus we kijken hoe we dat op de beste manier kunnen gaan doen. Maar om nou te zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten. Ja, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven.
2: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt permanente sluiting gaat niet gebeuren?
1: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer. Is dat er ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. En zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Heeft de minister van LVN net ook al gezegd. Dus in die hoek moet je het mogelijk zoeken. Maar nogmaals, we weten helemaal niet wat er uitkomt, want dat proces zijn we nog aan het doen. Het zou ook iets heel anders uit kunnen komen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
2: Ja, en u heeft niet de intentie om de gebieden af te sluiten, zegt u. Maar bij de intentie laat u nog wel ruimte open. Begrijp ik nu goed dat die ruimte niet meer open ligt?
1: Nou, je moet kijken naar een nieuw beheerplan. En nogmaals, minister van LVN en ik hebben allebei gezegd, nou, wij zien het niet voor ons dat wij nu opeens grote gebieden gaan afsluiten. Dat willen we ook helemaal niet. Dat is ook waarschijnlijk helemaal niet nodig. Dus je moet het eerder zoeken in dat je in het broedseizoen bepaalde kwetsbare vogels mogelijk gaat beschermen. Dat zou ook kunnen sprake kunnen zijn dat op het eiland zelf helemaal niet nodig is. Hè, dat vooral gaat op gebieden wat meer op zee. Dus, maar dit moeten we allemaal uitwerken met elkaar. Maar het beeld dat wij grootschalig permanent de gebieden gaan afsluiten, nee, daar is geen sprake van.
0: Minister Vincent Karremans was dat in gesprek met Gita Tenijenhuis van Streekomroep, de Waddenomroep. En zometeen.

0: Bruno Mars en On My Soul. 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Morgenavond de 4 Mile for You, de binnenstad van Groningen. Van Haren naar Groningen. En dan zondag de 4 Mile. Wordt dat een droge editie?
1: Nee, absoluut nooit. Nee, het had eigenlijk een weekend eerder moeten zijn. Of het weer een week later, zo mooi. Dat mag ook, dus zitten we op hetzelfde niveau. Nee, zuchten gewoon ronddoor wisselvallig goed met dikke buien. En vandaag wordt ook al niet heel veel soeps. Want het is het zuid-noord-dreuge moment vandaag. Want het is gewoon bewolkt. Regenmatig regen, overtouw plinst het ook behoorlijk deur. Er zitten wel weer wat dreugere momenten, zo om en de biedenmiddag. Maar in doorachteraan weer een actieve regengebied. Is op de hele dag een beetje deur gewoon. Ja, in die temperatuur het ook al niks over. 14 tot 16 graden, maar de hoogste temperaturen wat meer naar het noorden en westen van de provincie. En de leegste temperaturen in het oosten. En de wind trekt ook nog eens een keer aan. Die wordt vrij krachtig boven de provincie tot haat langs de kust. Windkracht 7. Ja, en daardoor hebben we het zich gewoon met de down vernomen. En dan volgt de buiten. Meuling met hoogel en onweer. Vannacht eigenlijk ook nog wel, maar dan kloort het even wat volker op. Met een minimum van 10 tot 13 graden. Maar verspreid over de provincie buiten. Meuling met hoogel en onweer. Voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motor tot krachtige west-zuidwestenwind 14 graden.
0: Dankjewel. Een week lang hoor je deze plaat extra vaak op Radio Noord. Gronings Goud namelijk. Vanmiddag in Studio Grun maakt Maatje bekend wat er nieuw is voor komende week. Gaan we daar nog even genieten van de nieuwe

0: Sluitje Boer en B. Smaal, Gronings Goud van deze week. Het A-theater in Stad bestaat 100 jaar. Het gebouw werd in 1926 geopend door de Groningersprook. Een vereniging die de Groninger taal en cultuur levend wilde houden met onder meer toneel en zang. En in de jaren daarna groeide het uit tot een vaste plek voor voorstellingen, muziek en ook andere culturele activiteiten. En ook vandaag de dag speelt de Gronings identiteit er nog steeds een belangrijke rol. Verslaggever Jeroen Berkenbos kreeg een rondleiding door het A-theater.
1: Nou, hier komen we bij het souffleurshok.
2: We lopen mee met Bertine Beugels. Als voormalig bestuurslid kent zij bijna ieder hoekje van het A-theater. Ook onder het podium, waar nog restanten van het oude souffleurshok te vinden zijn.
1: Vroeger was het natuurlijk ook zo dat je met toneelspelen om de souffleur nodig had. Want iemand die de tekst kwijtraakte moest even geholpen worden. Die souffleur die ging voor de voorstelling hier aan het trappetje omhoog. En dan op de bovenkant van het toneel werd deze kap die hier nou ongebruikt staat, die werd er bovenop gezet en dan zag je de achterkant van de kap. En je zag de souffleur niet, maar de mensen op het toneel konden de souffleur natuurlijk wel horen. Dat was het belangrijkste.
2: Want die zei dus de teksten richting de acteurs?
1: Ja, ja, en soms gebeurde het wel eens dat een acteur het niet goed kon verstaan, die liep dan even naar die kap toe. Wat zeg je nou? Ja, het is een gezelligheidsgebeuren natuurlijk. Dus er was ook een heleboel lol, vooral ook als het te mis ging enzovoort. Maar die souffleur had een belangrijke rol.
3: Dit met de kluitkommers. Lekker ouderwets. En wat mij betreft mag het nog lang zo blijven.
2: Theatermaker Theo de Groot kent het gebouw ook goed. Hij maakte hier door de jaren heen meerdere voorstellingen.
3: Alleen al die stroot, de A-kerkstroot, als je door erheen loopt, dan denk je al van, dit komt dit doekje al een beetje terug in de historie. En zodra de klapdeur hier open gewoon, ja, dan kom je eigenlijk ook gewoon direct in de geschiedenis terecht. We hebben een voorstelling gemaakt ook met Peer Theater Timbertown Follies over Engelse soldaten. Die waren in de Eerste Wereldoorlog, zaten in het Engelse kamp. En een klein clubje van die Engelse soldaten, daar werden nog een cabaretgroepje. En door met trokken ze zeg maar door Nederland. Dus ze waren verkleed als clowns en die aan alle grappige acts. En door heb ik daar dus iets een voorstelling over gemaakt. En die paste echt perfect hierin. Dat was echt dat je denkt van, nou ja, Timbertown Follies en het A-theater, Hoyte Town Hall, dat past echt precies in elkaar. Dus dit is echt de plek voor, ja, vind ik wel, voor nostalgie, waar sentiment in ieder geval een grote rol mag spelen.
1: In deze ruimte werd dan vergaderd en er kwam bestuur bij elkaar. Maar het was ook een ontmoetingsplek. Toneelschrijvers die waren er ook natuurlijk die zich melden. Die had een belangrijke toneelschrijver, dat was Broekema. Die schreef dan een briefje. Ik heb een mooi stuk geschreven. Kijk maar of het geschikt is enzovoort. En dan kun je het kopen van mij of je kunt het huren. En dan koop je het voor 100 gulden. Dus dan kunnen ze het eindeloos spelen zoveel ze willen. Of je huurt het en dan betaal je 20 gulden per keer. Nou, dat waren toen eigenlijk wel behoorlijke bedragen. Maar die vereniging kon het wel opbrengen, want ze hadden meer dan 300 leden die elke keer trouw hun contributie betaalden. Dus zo ging het eigenlijk heel goed.
2: Hoe kan het dat u zo'n fascinatie heeft voor de historie van dit theater?
1: Nou, ik vind het gebouw sowieso al prachtig. Kijk, ik vind het heel erg jammer dat er nu ook alweer dingen verdwenen zijn. In de grote zaal heb je een vierkant stuk in het plafond. Daarboven zit op het dak een lichtkoepel. Dat is ooit natuurlijk een keer open geweest. Maar dat is dichtgegaan. Ik had het in mijn dromen zoiets van, als nou die lichtkoepel weer open komt, ik ben nooit getrouwd, maar dan ga ik nog een keer trouwen en dan wil ik in die mooie zaal met het lichtkoepel mijn bruiloft vieren. En als je dan bedenkt dat zo'n gebouw al 100 jaar staat en dat er nog steeds geacteerd wordt en toneel gespeeld en gedanst wordt, ja, dat is toch fantastisch om mee te maken.
0: Bertine Beugels is als bestuurslid van het A-theater. Komend weekend wordt het 100-jarig bestaan gevierd, onder andere met optredens. Ons lopend vuur van vandaag luidt, in de herfstvakantie ga ik er even tussenuit, Sergej.
4: Ja, nou ik niet, maar Petra Rijnsewijn wel. Ja, zegt ze, lekker een weekje naar ons favoriete eiland Texel. En ook Angelina Suk kijkt uit naar volgende week. Zij gaat ook een weekje weg, wel lekker dicht bij huis. Ze gaat een weekje naar Winschoten. Veel plezier.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Een kwart van de stemmen zegt eens, in de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Straks na 8 uur ons week.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: In Groningen luister je op FM 97.5.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
20: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
21: Het

0: De Rocksteady Crew en Hey You Rocksteady Crew op Groningen 1 op deze vrijdag. Het is alweer 9 oktober 2026. Het is 9 minuten over 9 en het is Paarse Vrijdag vandaag.
1: Ja, ik begin altijd met het is vandaag vrijdag, maar dat is al verteld. Inderdaad, 9 oktober 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is dus in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Ja, en we hebben weer een bomvolle aflevering van Goud. Dus we gaan ook gelijk maar even beginnen, denk ik. De Oldamse gemeenteraad stemde na een stevig debat met 13 tegen 12... voor het heropenen van het gesprek over het 9 meter hoge Leninbeeld bij Centrum de Graanrepubliek. En we spreken hierover straks met Henriette Davelaar of Freek Kupers van het Erfgoedcentrum. En we spreken ook met Jurgen de Bruin over de landelijke Laarzendag. De wespentelling is geweest en de limonadewesp staat met stip op nummer 1. En daarover spreken wij met Sjoerd Fleurke. Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij. Het is weer vrijdag met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. En volgende week begint de week van de voedselbanken. En daarover spreken wij met Gozina Brongers. En de manier waarop het instituut Mijnbouwschade Groningen schadeaanvragen behandelt gaat per eind november veranderen. En daarover spreken wij met Ronald Koch. Ja, en het is dus vrijdag, hè. We hebben natuurlijk ook nog de Wie van de Drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, het is weer een bijzonder lijstje vanochtend. Plaatje 1 is Rihanna met Pon de Replay. Plaatje 2 is The Outfield met Your Love. En plaatje 3 is Celine Dion met Pourque tu m'aimes encore. Ja, ik moet even... ik heb erop geoefend, mensen. Ja.
0: Ja, blij dat jij Frans hebt gehad op school.
1: Jazeker, 7 jaar lang. Dus wat dat betreft, het zou er een beetje soepeltjes uit moeten komen. Ja, als je niet bijhoudt, hè. Goed, stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: De Pointer Sisters op Groningen 1 en Should I Do It? Het is 8:15.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Het hield de gemeenteraad van Oldambt woensdag tot diep in de nacht in zijn greep. Het 9 meter hoge Leninbeeld bij Centrum de Graanrepubliek. Het college wilde de stekker uit de vergunning trekken vanwege de hoogte, maar na een verhit debat stemde de raad nipt voor een motie om het gesprek te heropenen. Een krappe overwinning van 13-12 stemmen, maar wel een hele belangrijke. Te gast is Henriette Davelaar van het Erfgoedcentrum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de wethouder gaf aan dat hij opnieuw met jullie in gesprek wil over het weigeren van de vergunning voor de plaatsing van Lenin. Wat verwachten jullie concreet van het vervolggesprek?
3: Nou, wij hopen, we hebben eigenlijk 2 weken geleden ook een handreiking gedaan naar het college. Van, weet je, wij vinden heel vervelend dat we zo tegenover elkaar zijn komen te staan. Hoe kunnen we met elkaar om tafel? We zijn al eigenlijk 2 jaar lang met elkaar in goed overleg. En hoe kunnen we eigenlijk ook op het laatste punt nog steeds met elkaar door één deur en kijken van ja, hoe kan het dan wel?
2: Ja, ja. En er komt dus een vervolggesprek. Ja, verwachten jullie daar wat van?
3: Nou, ik hoop in ieder geval dat het een eerlijke houding is, dat er in volwassenheid met elkaar gesproken kan worden. En dat we gaan kijken naar een oplossingsrichting.
2: Ja.
3: In plaats van dat we, nou, dat de gemeente zich verder gaat ingraven van het kan niet. En wij willen gaan kijken van nou, onder welke voorwaarden kan het wel? Want we snappen ook dat het beeld controversieel is, dat mensen er allemaal iets van vinden. En ik denk dat dat ook heel goed is dat daar ook over gesproken wordt. Maar dat mensen uiteindelijk ook begrijpen van ja, waarom was het dat mensen 100 jaar geleden hier wel degelijk een portret van Lenin aan de muur hadden. Ja. En dat als je je verdiept in de geschiedenis en ook mensen die niet van hier komen, maar bijvoorbeeld uit het Westen en hier dit gebied bezoeken, dat ze gaan begrijpen van jeetje, hé, wat is hier gebeurd? En dat gaat niet over een kant kiezen, dat gaat gewoon echt om de geschiedenis te belichten.
2: Ja. Ja, het college schuilt achter het ambtelijk advies dat 9 meter ruimtelijk niet past, terwijl er wel een vergunning is voor een gebouw van 9 meter op hetzelfde erf.
3: Ja, en ook een ooievaarsnest van 10 meter.
2: Ja.
3: Daarvan hebben ze ook heel goed onderbouwd van waarom het juist hier moest komen. Ook met het beeld hebben ze goed meegedacht van waar moet die komen te staan op het erf? Hoe moet die gefundeerd worden? Dus voor ons waren er geen aanwijzingen dat aan 2 dagen van tevoren die vergunning in 1 keer teruggetrokken. Of nou nee, hoe zeg je dat? Dat er in 1 keer een voorgenomen weigering was.
2: Ja. Ja, dat is toch wel.
3: We hadden ook geen toezegging, maar waren altijd wel heel goed in gesprek van waar kan die komen te staan? Welke vergunning moeten we aanvragen? Hoe moet die gefundeerd worden? Hey, hij moet iets verder naar achteren op het erf. En daar is eigenlijk nooit gezegd van hij is te hoog. Er is wel gezegd van omdat hij zo hoog is, moet je deze en deze vergunning aanvragen.
2: Ja. Ja, dan is dat toch bijzonder hè, dat het dan ineens daarover gaat. Partijen als de VVD en de gemeentebelangen Oldambt suggereren om te kijken naar een kleiner beeld als compromis. Is een kleiner Leninbeeld voor jullie bespreekbaar of is het origineel van 9 meter of helemaal niets?
3: Nou kijk, dit beeld is er al en er ligt ook een bruikovereenkomst al.
2: Ja.
3: En ook dit beeld circuleert al heel lang rond in de provincie Groningen. Dus ja, dit is wel het originele beeld.
2: Ja. Ja.
3: En als je kijkt naar wat er gebeurde afgelopen woensdag in de gemeenteraad, is natuurlijk een hele interessante. En we voelen ook ons ontzettend gesteund. Niet alleen door de meerderheid van de raad, maar ook door 15 toeristische ondernemers die een petitie hebben ingestuurd. Dat zij dit beeld graag willen. Dat het extra mensen naar de regio kan trekken. Dat we daardoor de geschiedenis kunnen belichten. Dus wij voelen ons ontzettend gesteund daardoor.
2: Ja. Dat is dan wel heel fijn natuurlijk.
3: Ja. Ja. Kijk, en de beeldvorming is nu een beetje van 13 voor, 12 tegen. Het ligt iets genuanceerder dan dat. Want 13 zeggen van we hebben een positieve grondhouding ten opzichte van het beeld. En van die andere 12 zeggen 9 eigenlijk van nou, het maakt ons niet zozeer uit, wel of niet een beeld. We snappen wat hier gebeurt, vinden we ook belangrijk. We keuren het proces af, zoals de gemeente wel al 2 jaar in gesprek is. Maar wij steunen de motie niet. Niet omdat we per se tegen het beeld zijn, maar omdat we vinden dat het een collegebesluit is. Ja. En er zijn 3 echt tegen het beeld. Dus het ligt iets genuanceerder dan 13 voor, 12 tegen. Het is eigenlijk 13 voor, 9 neutraal. Die zeggen van neutraal op het beeld, maar we vinden dat het bij het college ligt. En 3 echt tegen het beeld. Maar dat kun je natuurlijk niet zeggen in een koptitel boven in de krant.
2: Nou ja, goed, er is natuurlijk ook wel tegengestemd. Ik bedoel, er had ook voorgestemd kunnen worden natuurlijk op het moment dat het neutraal is. Maar goed, ja.
3: Ja, wij hebben de keuze gemaakt van wij vinden dat het bij het college ligt. En dat mag ook, hè. Iedereen mag daarin zijn eigen afweging doen.
2: Zeker, zeker. Zo is het ook. Ja, mocht het college na het vervolggesprek en het behandelen van jullie zienswijze alsnog bij een definitieve nee blijven, wat is dan jullie vervolgstap?
3: Ja, dan moeten we ons echt beraden. Wij zitten nu alleen nog op de stand van hey, hoe kunnen we het toch ook op een manier waarop de gemeente dit draaglijk vindt. Want er zit wel ruimte om... Kijk, het is niet zo dat omdat het 9 meter is, mag het niet. Er is ook mogelijkheid voor de gemeente om daarvan af te wijken. Dus... Ja, dat heeft alles te maken met bereidheid.
2: Ja. Ja, dat is ook zo. Hoe heeft u die nachtelijke raadsvergadering beleefd?
3: Nou, het was lang, het was spannend. kijk, wij investeren al 2 jaar lang met hart en ziel in de regio. En daar zitten dan duizenden uren dat je daarin steekt. En als het dan... 5 voor 12, zeg maar, zo eindigt. Dan doet dat ook iets. Wij zijn ook gewoon mensen, hè. Ik ben niet van bron zelf. Dus natuurlijk zit je daar wel met emotie en spanning. Ja. En hoop je gewoon echt op een goede afloop... waarbij we samen elkaar de hand geven van... hey, we zijn er goed uitgekomen... want we zetten ons allemaal in voor dit gebied.
2: Ja, ja, zo is het ook.
3: En geschiedenis mag ook schuren, hè. Juist dat maakt het gesprek zo goed.
2: Ja, het gesprek gaat er wel weer over natuurlijk.
3: Het gesprek gaat erover en we kunnen in ieder geval zeggen dat heel Nederland nu zonder dat het beeld hier staat in ieder geval wel weet wat er hier in de geschiedenis gebeurd is. Want heel Nederland heeft erover geschreven.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Henriette, ontzettend bedankt voor je toelichting en we gaan het volgen.
3: Ja.
2: Dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Ja, Miley Cyrus deed het samen met Mark Ronson in Nothing Breaks Like a Heart hier op jouw Groningen 1.
1: Ja, het is 9:30, dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Geert Smit. Op het bedrijventerrein bij Muntendam wordt gewerkt aan een groot batterijpark met een vermogen van 199 megawatt en een opslagcapaciteit van 800 megawattuur. En dat voor de BES Maiden BV, onderdeel van S4 Energy. De batterijen moeten elektriciteit opslaan op momenten dat er veel stroom beschikbaar is, bijvoorbeeld door wind- en zonne-energie, en dat op momenten van grote vraag de opgeslagen stroom weer aan het elektriciteitsnet terug kan leveren. Het batterijpark wordt via een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aangesloten op het tennisstation bij Meden. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend. Bakker Prins, met vestigingen in Winschoten, Scheemda, Siddeburen en Oude Pekela, is uitgeroepen tot winnaar van de Brute Bonen Coffee Challenge. De ambachtelijke bakkerij kreeg de prijs voor Vers voor Vandaag. Een initiatief waarmee voedselverspilling wordt tegengegaan en nieuwe klanten kennis kunnen maken met lokale bakkerijproducten. De jury prees vooral de combinatie van duurzaamheid en waardering voor het ambacht. De prijs van de Brute Bonen Coffee Challenge levert Bakker Prins een geldprijs op van €2000 om Vers voor Vandaag verder te ontwikkelen. Volgens Joep Gomans, de oprichter van Brute Bonen Coffee Challenge, is vooral de erkenning voor lokale ambachtsbedrijven en de gezamenlijke strijd tegen voedselverspilling een belangrijke winst. De Rijksuniversiteit Groningen en Werkinzicht gaan de komende 3 jaar samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer meer kansen te bieden. Binnen het nieuwe sociaal ontwikkelingspartnerschap kunnen deelnemers bij de RUG werkervaring opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Het doel is om deelnemers uiteindelijk te laten doorstromen naar betaald werk binnen of buiten de universiteit. Volgens de betrokken partijen levert de samenwerking zo nieuwe werkplekken op en draagt die bij aan de sociale ontwikkeling in de regio. De gemeente Westerwolde werkt samen met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur om inwoners te helpen die moeite hebben om een sportieve of culturele activiteit te betalen. Via het fonds kunnen inwoners onder meer ondersteuning krijgen voor de sportvereniging, dans, muziek en of andere culturele lessen. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat meer mensen kunnen meedoen, actief blijven en anderen ontmoeten. Volgens wethouder Ginny Luurt is het belangrijk dat inwoners weten dat er ondersteuning beschikbaar is. Er maken al inwoners gebruik van het fonds, maar er is ruimte voor meer aanvragen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In onze regio verloopt de vrijdag zwaar bewolkt en wisselvallig. Gedurende de ochtend en de middag valt er langdurig regen. Pas later op de dag zijn er tussendoor wat drogere momenten. Met een middagtemperatuur van rond 14 graden Celsius is het merkbaar koeler dan voorgaande dagen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind van 4 tot 5 boven. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt en trekken er enkele flinke buien over de streek, waarbij lokaal onweer en windstoten mogelijk zijn.

0: grootste hits aller tijden. Ja, die hoor je echt hier alleen op Groningen 1. The Four Tops en Don't Walk Away.
1: Ja, oh, sorry.
0: Je mag
1: ja, inderdaad. Ja, nee, ik ben gewoon heel goed.
0: Goedemorgen.
1: Heel goed aan het luisteren. Goed, hè?
2: Ja.
1: Ja, goed. Ja, het is tijd voor de Wie van de Drie.

0: Ik zit te wachten op het refrein, maar ja. Goed. Plaatje 1, Rihanna met Pon de Replay. Plaatje 2 is The Outfield met Your Love. En plaatje 3, Celine Dion met Pour que tu m'aimes encore. Ja, ik moet hem nog heel vaak zeggen, hè. Dus ja, ik ben echt dat ik denk, hoe? Geert, jij zegt net wat tegen mij. Ik denk, hè, Geert?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik ben wel een beetje fan van Rihanna.
0: Geert gaat gewoon voor Rihanna. Laat het even inzinken, hè? Dat,
2: Kijk, wat zeg je?
1: Ja.
2: Ja, even stil. Want dit is,
0: dit is eventjes dit is een schok, hè?
1: Ja.
0: Rihanna.
1: Moet ik me nou helemaal verklaren?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Dat is ook waarvoor we het lijstje doen eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies.
0: We doen het lijstje om, om te zien hoe dat precies in elkaar zit. Ja. En het hoeft niet altijd standaard te zijn, hè, dat je of de oude plaat kiest, of inderdaad een jonge plaat, of de snelste plaat, of wat dan ook. Ja, je mag alles gewoon leuk vinden. Ja. Maar ik vind het fantastisch dat je dat net zei. Van, ik ben gewoon fan van Rihanna. Dan denk ik, wat? Wat fantastisch toch?
1: Ja,
0: dus
1: mooi,
0: je gaat gewoon voor Rihanna.
1: Ik ga voor Rihanna.
0: Wat mooi. En Jan, heb jij ook een...
2: Ik twijfel.
0: Jij twijfelt?
2: Ja,
0: ook
2: ik twijfel
0: tussen Rihanna?
2: Outfield, Your Love en Celine Dion en Pon que tu m'aimes encore.
0: Ja. Mooi, hè? Heerlijke.
2: Even, dames en heren. Ja.
1: Ik waag hem er niet aan, hoor.
2: Ja, nee, ik twijfel nog. Ik weet het nog niet.
0: Oké, en waar zit de twijfel?
2: Ik vind die plaat van Celine Dion, die heb ik eigenlijk te lang niet gehoord.
0: Klopt.
2: En weet je, die Outfield is gewoon een lekkere jaren 80 knaller. Toen voelde ik me nog jong. Toen was ik nog jong.
0: Ja.
2: En toen voelde ik me ook nog jong. Ja, dus dat.
0: Ja, nee, helemaal duidelijk. Ja, weet je, Celine Dion, dat is weer een aanvraagje geweest. Alberta van het bingo-team, die gaf aan van... ik ben helemaal gek van Celine Dion. Gooi die er ook eens een keertje in. Dus daar komt deze vandaan. En dan kan je denken, we doen My Heart Will Go On. Maar dan denk ik, ja, weet je, dat nou, heb ik wat minder mee. Mm-hmm, dus ja. Ik heb voor deze gekozen inderdaad. Ik vind dit ook een prachtig mooi nummer. En die is inderdaad, die hoor je gewoon nergens meer. Dus ik heb zoiets van, die moet echt eventjes weer in de schijnwerpers. Dus vandaar het Celine Dion. Ja, en het is best een bijzonder lijstje. Maar je ziet dat ook een beetje aan de stemmen. Want de stemmen zijn minder. Je merkt toch dat mensen misschien wel, maar dat vul ik dan in, dat het wat onbekender is allemaal. En dan wordt er toch minder gestemd. Dat is wel jammer. Dus we moeten volgende week maar even gaan kijken wat we gaan doen. Maar mensen thuis, je mag ook zelf iets aanleveren. Dat vinden we ook hartstikke leuk.
2: Precies, mailt gewoon even redactie@groningen1.nl.
0: Ja, want het is best lastig hoor. Om iedere keer weer 3 nummers te kiezen, zeg maar, die ook nog niet geweest zijn. En die ook lekker in het gehoor liggen. Nou ja, goed. Het is, dat valt niet altijd mee. Dus mocht je zelf een aanvraag hebben, of dat je denkt, nou, ik vind dat deze artiest ook een stukje aandacht verdient, laat het ons gewoon even weten. Maar goed, stemmen kan dus nog tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1.
2: Je luistert naar Goud op Groningen 1 met zometeen Jurgen de Bruin. Hij vertelt ons alles over de Laarsjesdag. Nou, Wing Chun en Dance All Days.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op zaterdag 17 oktober is de landelijke Laarzendag. En er worden allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema water. We spreken met Jurgen de Bruin. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is precies het idee achter de landelijke Laarzendag?
2: Nou ja, we hebben in Nederland 22 nationale parken. Hè. Dat zijn prachtige natuurgebieden waar veel bezoekers komen. En ja, water is, nou ja, ik denk ook in ons dagelijks leven toch wel een belangrijk thema. En ook in die natuurgebieden, ja, is water van levensbelang. Ja, en we zien het klimaat veranderen. Hè. Nou, deze zomer was er weer een schrikbarend misschien wel voorbeeld van. Lange periode met droogte. Hè, dus we moeten ons daarop aanpassen. Nee, wij willen wel op een leuke manier hoor aandacht vragen voor het belang van voldoende schoon water. Ja, zowel voor mensen als voor de natuur. En dat willen we onder de aandacht brengen van onze bezoekers.
1: Dus de landelijke Laarzendag is eigenlijk, gaat het over water?
2: Ja, dat gaat zeker over water in al zijn aspecten, zijn mooie aspecten. Maar dus ook met een serieuze boodschap van dat we misschien ook wel wat meer zorg met water om zouden moeten gaan.
1: Juist. Ja. Ja, wat merken de nationale parken van droogte en juist wateroverlast?
2: Nou ja, die hebben daar eigenlijk net zo mee te maken. De natuur heeft er net zo mee te maken als wij mensen. Op een gegeven moment, als er te weinig water is, dan kunnen planten bijvoorbeeld ook niet meer voldoende water krijgen. Dus dan krijg je toch wel verdroging. Dus nou, het Lauwersmeer is dit jaar dan al redelijk gegaan. Maar als ik mijn collega's in andere parken, als je een Veluwe neemt of de Utrechtse Heuvelrug, dan was het op een gegeven moment natuurlijk wel droog. Ja, daar lijden planten en dieren ook onder. En de andere kant is inderdaad, als er heel veel water valt, dan kan dat leiden tot overstromingen. He, daar heeft de planten misschien wat minder last van. Maar goed, voor dieren is dat natuurlijk ook heel vervelend. Die moeten dan ook vluchten om droge voeten te houden, zeg maar. He, dus in de natuur is het ook van belang. En daarnaast natuurlijk nog de kwaliteit van het water. He. Dat is dan nog een ander aspect erbij. Dat is natuurlijk ook van groot belang voor mensen en natuur.
1: Ja. Ja, zo is het ook. En dan zijn er op verschillende plekken leuke activiteiten. Wat kunnen bezoekers zoal verwachten?
2: Ja, nou, wij hebben want Laarzendag, dat klinkt ook een beetje wat speels en wat leuk. En dan denk je misschien ook gauw aan kinderen. Dus in het Lauwersmeer hebben daar een hele leuke groep vrijwilligers die daar ook actief is. Dus wij richten ons echt met name op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. En wij hebben het gekoppeld aan het thema, want we hebben daar ook een prachtig kabouterpad. Dus wij hebben daar een combi gemaakt. Dus de kinderen kunnen van alles ontdekken. En op zoek gaan hoe de kabouters met water omgaan. Maar daarnaast ook zelf op zoek gaan naar waterdiertjes daar in de vijver. We hebben daar bij het Lauwersnest het activiteitencentrum heen. Het Lauwersmeer een prachtige waterspeeltuin. Maar we zullen ook wat serieuzer gaan kijken van hoe houden we Nederland droog. He, dus er zijn allerlei leuke proefjes, opdrachtjes, speurtochten. Ook een laatste stampwedstrijd. Want water is natuurlijk ook gewoon leuk om in te splessen en te spatteren. He, dus dat soort activiteiten kun je die dag verwachten.
1: En het is dus wel belangrijk dat je je laarzen aantrekt die dag.
2: Ja, absoluut. De laarzen moeten we wel. Want anders krijg je zeker natte voeten. En zelfs met laarzen aan garandeer ik niet helemaal of je je voeten droog houdt.
1: Nee, helemaal duidelijk. Een handdoekje mee is ook niet verkeerd. Dus.
2: Is niet verkeerd, nee, zeker.
1: Helemaal fijn. Ja, en kunnen mensen na zo'n dag ook zelf iets doen om zuiniger en slimmer met water om te gaan? Is dat ook een beetje het idee?
2: Ja. Ja, zeker is dat het idee. Want je bent natuurlijk nauw op bezoek in de natuur. Dat je dat vindt een prachtig natuurgebied. Maar dat is toch een beetje, misschien wel een beetje ver van je bed. Want je woont misschien wel 40 kilometer verderop. En echt vakantiegang is misschien nog veel verder. Dus inderdaad, we geven ook wat tips mee. Hè, wat kan je zelf doen? En op zich zijn er best wel dingen die je heel concreet en makkelijk zou kunnen doen. Bijvoorbeeld haal er in je tuin zelf een paar tegels uit je tuin. Doe wat meer groens, zodat water in de bodem kan zakken. Een regenton is natuurlijk altijd een goeie als je daar ruimte voor hebt. Vooral veel groen in je tuin. Dat is ook nog voor andere dingen heel belangrijk, voor insecten en dergelijke. Maar dat helpt ook. Nou ja, en bijvoorbeeld, wat eigenlijk heel simpel is en wat je wel ziet, voor jezelf misschien wat moeilijk, maar is inderdaad planten zijn boom. Want ga maar eens op een, wat een heel simpel proefje is, ga maar eens op een mooie zomerdag. Nou, op, het, op de straat, op het trottoir of op de stoep de temperatuur meten en onder een boom. Nou, dan zie je een verschil van misschien wel 20 graden. He, dus er zijn best een heleboel dingen. Nou, en die tips gaan we de mensen, de ouders dan met name natuurlijk ook meegeven. Van, goh, kijk nog eens thuis, ook goed om je heen. He, want er zijn echt allerlei concrete dingen die je zelf ook kan doen. Nee, om die klimaatverandering, of de, ja, om je, nee, niet die klimaatverandering, maar om je aan te passen aan die verandering van het klimaat.
1: Juist. Hoe laat begint het zaterdag 17 oktober?
2: Ja, het is van, nou ja, van 11:30 tot 16:00. Het is gewoon een doorlopende voorstelling. Dus mensen kunnen gewoon aankomen waaien. De activiteiten zijn ook allemaal gratis die dag. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Ja, doe wel je laarzen aan. Nou, en kijk ook nog even naar het weer. Want misschien dat er, ja, dat er ook nog een beetje water uit de hemel gaat vallen. Dus kleed je daar wel op. Nou ja, en kom genieten van alle aspecten van water in het Nationaal Park Lauwersmeer, zou ik zeggen.
1: Ik vind het prachtig. Ik hoef helemaal niks meer te vragen. Het gaat helemaal goed zo. Nou. Ontzettend bedankt, Jurgen, voor de informatie. En ja, ik hoop dat er een heleboel mensen langskomen. Dankjewel.
2: Ik hoop het ook.
0: Koningin 1, houd je op de hoogte.

0: even een dankje naar Gerben, onze een soort van chef. Die zegt, nou, heb je één keer Caro Emerald gehoord? Ze gebruikt altijd hetzelfde melodietje, dus voorgoed verknald nu. Dankjewel. Dream a night like this.
1: Maar goed verknald. Ik vind Caro Emerald wel leuk, hoor.
0: Ja, maar goed, dus hij heeft nu gezegd dat ik gewoon ieder liedje, wat ik ook start, hoor ik hetzelfde melodietje. Dus dat...
1: Ja, maar dat is juist lekker. Je hoeft er niet over na te denken. Op het moment dat je hoort dat ze erin komt, zeg maar, dan hoor je meteen, dat is Caro Emerald. Okay, nou, dat is toch heerlijk. Ja, het is een andere manier van kijken, hè?
0: Omdat het vrijdag is.
1: Ja, precies.
0: Sorry, je zei wel, Geert, ik had je microfoon nog dichtstaan.
2: Ik zeg, je hoort het direct.
0: Ja.
2: He?
1: Always look on the bright side of life. Ja, dat is
2: belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk, ja. Goed, we gaan zo naar het volgende uur. Het is bijna 10:00. En in het volgende uur spreken wij met Sjoerd Fleurke. Want de wespentelling is geweest en de limonadewesp staat met stip op nummer 1. En Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van dit weekend.
0: En dat allemaal na het NOS-journaal van 10:00 alweer hier op Groningen. Dit zijn de Time Bandits. And listen to the man with the golden voice.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen. Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
15: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedden.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Een hele goede morgen, dit is Groningen 1. 8 minuten over 10.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. De limonadewesp is dit jaar net de meest getelde wesp van Nederland. Toch lijkt 2026 een slecht wespenjaar te zijn. Er werden minder wespen geteld, terwijl er juist meer mensen meededen aan de telling. We spreken hierover met Sjoerd Fleurke. En het is vrijdag en dat betekent dat we ook weer een overzicht hebben van de sportevenementen uit de regio, binnen en buitenland. Allemaal opgesteld door Michiel van der Spek. En dan hebben we natuurlijk ook nog de wie van de drie. Hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Rihanna met Pon de Replay. Plaatje 2 is The Outfield met Your Love. En plaatje 3 is Celine Dion met Pourque tout même encore. Ja, dat blijft een dingetje. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: The Real Thing en You To Me Are Everything hier op Groningen 1. Het is 13 minuten over 10.
1: Ja, we hebben sinds een hele lange tijd weer een verjaardagskalender.
2: Ja, is zo.
1: Jazeker, want we hebben een jarige. Een zeer gewaardeerde collega van ons. Hij doet de techniek bij Tourbeurt, geloof ik. Geert?
2: Ja, op de maandagavond is hij techneut bij Muziek voor het Hart.
1: Ja.
2: Een van de... Dat is een mooi team, dit strak organiseert.
1: Ja.
2: Maar ook op de zondagmorgen, tijdens de kerkdiensten en wat daar vooraan gaat, doet hij ook de techniek.
1: Ja.
2: En hij is gewoon heel erg actief. Het is een actieve baasje.
1: Ja, hè?
2: Of een baas, van hij is ook een stevige kerel.
1: Ja, hij is vandaag 70 jaar geworden.
2: Oh, zonders.
1: Ja.
2: Gaat hard, hè?
1: Ja, zo gaat het toch, hè?
0: Ben je op de helft, hè, tegenwoordig met 70?
2: Is zo?
0: Ja, toch?
2: Of begint het pas?
0: Twee jeugd.
1: Nou, op de helft vind ik wat. Maar goed,
2: Nee, maar hij is dus actief. Hij zit ook in de plaatselijk belangen. Veel is dat, geloof ik, dat gebeuren. Actief bij de Gieselbaag Blozers. Hij doet techniek bij de organisatie. Dan is ook nog weer Instruvoca.
1: Ah, juist.
2: Hij is altijd bezig.
1: Ja, want jij kent hem beter dan dat ik hem ken, natuurlijk.
2: Ja, dus, natuurlijk. Hij woont niet zo ver bij mij vandaan.
1: Kijk, helemaal goed. Ja, Wubbe Kuper. Daar hebben we het over, hè?
2: Ja.
1: Die is vandaag dus jarig. En ik heb ook begrepen dat het ooit een klasgenoot was van Jan Glazenburg. Wist je dat wel dan?
2: Dat denk ik, ja, zeker op de landbouwschool.
1: Ja,
2: in Veendam.
1: Ja.
2: Of de middelbare landbouwschool. Ik weet niet precies wat het toen was.
1: Wat is het wereldje dan maar klein, hè?
2: Ja, maar ja, je komt zoveel tegen, hè?
1: Ja, dat is ook zo. En dat blijft ook natuurlijk, hè?
2: Maar dat is ook zo natuurlijk. Jan is actief. Wubbe is actief. Dus je komt elkaar weer tegen op plekken.
1: Ja. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dus er is nu een feestje bij Wubbe gaande, denk ik.
2: Nou, straks even om 12 uur even ernaartoe.
0: Namens ons hier in de studio, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, natuurlijk.
1: Van harte gefeliciteerd, inderdaad. En ik moest wel even vragen van... Goh, wat zou nou een leuk liedje zijn om even te draaien, hè?
2: Ja,
1: ik
2: denk nog wel een beetje van de... Zeg maar, van de Nederlandse groepen.
1: Ja, hè?
2: Nederlandse muziek. Hey, kijk eens, daar komt hij.
1: De Cats, hè? One Way Wind.
2: Wubbe.

0: Ja, speciaal voor collega Wubbe Kuper die vandaag jarig is. The Cats en One Way Wind.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De limonadewesp is dit jaar nipt de meest getelde wesp van Nederland. En toch lijkt 2026 een slecht wespenjaar te zijn. We spreken met Sjoerd Fleurke van de Wespenstichting. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er werden minder wespen geteld, terwijl juist meer mensen meededen. Hoe zit dat precies?
3: Ja, dat kan dan alleen maar komen doordat het een slecht wespenjaar is. Want de periode van tellen is 9 dagen, dus het kan niet aan het weer liggen. Ja, het was over heel Nederland geteld. En ja, dat dus weinig wespen telt, relatief weinig. Dat verklaren we doordat het een minder wespenjaar is. En dat komt altijd wel voor, hoor. Je hebt goede wespenjaren en slechte wespenjaren. Dat is altijd al zo geweest.
2: Oké, dus het is niet heel zorgelijk, zeg maar.
3: Nou, niet meteen. Kijk, als het 3 jaar achter elkaar zou gebeuren, dan wordt het tijd om je zorgen te maken. Maar kijk, dat het slecht gaat met insecten, dat was al duidelijk. Dus op zich zou het kunnen dat er steeds minder wespen worden geteld. Maar het fenomeen goede en slechte wespenjaren, dat heeft altijd al bestaan.
2: Oké. Hoeveel wespensoorten zijn er eigenlijk?
3: Nou, dan moet je onderscheid maken tussen sociaal levende wespensoorten. Dus dat zijn de wespen die nesten bouwen en met een koningin en werksters en zo leven, zoals honingbijen. En daar zijn er in Nederland een stuk of 16 van. En dan heb je ook nog de solitair levende wespen. Dus die bouwen geen nesten, maar die leven alleen. En daar zijn er een stuk of 6000 van in Nederland.
2: Oké, dat is echt wel behoorlijk veel.
3: Ja, dat zijn er meer dan je zou denken, inderdaad. Ja,
2: ja. Jullie kregen meer meldingen en ook hulpvragen over wespennesten. Hoe valt dat te verklaren?
3: Dat komt waarschijnlijk doordat wij steeds bekender worden. Want de Wespenstichting die dit doet, bestaat nog maar 5 jaar. Dus in het begin kende niemand ons. En dat begint nu wel iets beter te worden. En ja, een van onze activiteiten is het oplossen van wespenproblemen. En het verplaatsen van wespennesten als het echt niet anders kan. En ja, steeds meer mensen weten ons te vinden. Dus ja. We hebben het ook heel druk gehad met wespen. Dus we hebben eigenlijk niks gemerkt van dat het een minder goed wespenjaar is, eerlijk gezegd.
2: Oké. Ja, en andere insecten, zoals zweefvliegen en ook honingbijen, die zijn ook minder geteld. Zegt dat iets over de insectenstand?
3: Ja, ik denk dat de factoren die ervoor hebben gezorgd dat er minder wespen zijn, dat zouden wel dezelfde factoren kunnen zijn. Het feit dat er minder andere insecten zijn. De droogte, het tekort aan nectar daardoor in planten en bloemen. Dat is slecht voor alle insecten. Voor bijna alle insecten. En wespen die vangen insecten. Dus als er minder prooien zijn, dan is het ook voor die wespen niet goed. Bovendien leven wespen voor een deel ook van nectar. Dus ja, als het heel lang droog is, dan heeft dat een effect. Ja. Dus dat zou op die manier verklaard kunnen worden. Ja.
2: In Groningen deden dit jaar meer mensen mee aan de telling. Waarom is zo'n nationale wespentelling eigenlijk belangrijk?
3: Ja, kijk, wespen die hebben een heel slecht imago. En dus daar is weinig animo voor onder de wetenschappers om daar goed onderzoek naar te doen. Heel veel onderzoek wordt gedaan naar honingbijen en vlinders en andere mooie, leuke, aardige insecten, zeg maar. Maar voor wespen is er heel weinig belangstelling. En ja, het is wel... wel goed dachten wij om ook even de wespen in de gaten te houden. Want wespen zijn wel heel belangrijk voor het ecosysteem. Dus het zou jammer zijn als over 20 jaar zou blijken dat de wespenstand heel, heel snel achteruit ging. En we het allemaal niet in de gaten hebben gehad. Dus mocht dat het geval zijn, dan kunnen we misschien eerder ingrijpen.
2: Ja, duidelijk. Ja, en de uitslag van de telling liet even op zich wachten. Waarom was dat?
3: Ja, dat had met de drukte te maken van alle wespenvragen die we krijgen. Maar ook persoonlijke familieomstandigheden, zeg maar, van een van ons. Waardoor de analyse wat later kwam, inderdaad. Ja. Ja.
2: Nou, helemaal goed. Ontzettend bedankt voor de informatie. En laten we hopen dat het er volgend jaar weer een stukje beter uitziet.
3: Ja, dat hopen wij ook. En we hopen ook dat er nog meer mensen meedoen volgend jaar met de telling.
2: Kijk, helemaal goed. Dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Jason Donovan, voor heel veel dames was dat echt de man volgens mij. Too Many Broken Hearts hier op Groningen 1.
1: Ja, nou ja.
0: Je bevestigt het ook gelijk, ja?
1: Of nou, geen idee hoor. Ik ken die man niet zo goed. Ik ben van een andere generatie, denk ik.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ik weet niet.
1: Ik zeg dat heel hard, maar... Jason Donovan, zeg mij... Daar had ik geen poster van boven mijn bed hangen, laat ik het zo zeggen. Nee,
0: okay, nee, dat waren andere jongens. Dat waren zeker andere jongens.
1: Ja. Daar gaan we niet over hebben nu. Goed, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Ja, met Geert Smit. Na de motions, it's the same old song. Nou gaat hij gewoon echt helemaal in de...
1: Je moet niet in paniek raken, Jan.
0: Nee, maar ik zei de motions en de same old song. Dus dan doen we gewoon de motions en de same old song. Dit is Groningen 1. Het is inmiddels 2:58. Goedemorgen.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot en met 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. En ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Deutsche Bahn die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil. Van 6 tot en met 8 november vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Nordpanels heeft een vergunningsaanvraag voor de bouw van een sandwichpanelenfabriek in Zuidbroek ingetrokken. Volgens het college van BMW van Midden-Groningen is het project voor het bedrijf economisch niet langer verantwoord. De komst van de fabriek stuitte in Zuidbroek op weerstand. Inwoners maakten zich onder meer zorgen over extra vrachtverkeer en de verkeersveiligheid in het dorp. Nordpanels zegt teleurgesteld te zijn over de duur in het verloop van de vergunningsprocedure. Het gemeentebestuur spreekt van een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden en erkent dat onderdelen van de procedure anders of sneller hadden gekund. En met het intrekken van de aanvraag is de komst van de fabriek naar Zuidbroek definitief van de baan. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. De gemeente Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen met het structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bal te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Ter Apel, weren de gluurbril. Bril, niet de gluurbril, maar gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen ook mee. Slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. Techbedrijf Meta verkocht er wereldwijd 7 miljoen euro. Stuks. Ook Groningen, Google en Apple werken aan de eigen AI-brillen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In onze regio verloopt de vrijdag zwaar bewolkt en wisselvallig. Gedurende de ochtend en middag valt er op veel plaatsen in Oost-Groningen langdurig regen. Pas later op de dag zijn er tussendoor wat drogere momenten. Met een middagtemperatuur van rond de 14 graden is het merkbaar koeler dan voorgaande dagen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind van 4 tot 5 Beaufort. En vanavond blijft het half tot zwaar bevolkt en trekken er enkele flinke buien over de streken waarbij lokaal onweer en windstoten mogelijk zijn.

0: Ja, heerlijke plaat dit van Celine Dion. Ja, je hebt er gewoon plezier in.
1: Ja, Linda. Nee, ik moet ineens ergens aan denken. Maar maakt niet uit. Het plaatje.
0: Een binnenpretje. Oké. Okay, ja, het is echt vrijdag vandaag, hè?
1: Ja, dat is echt. Echt gewoon, soms is het een beetje
0: chaos. Ik zit hier een beetje te klungelen en zo. En
1: ja. Ja, en maakt niet uit.
2: Dus ik zie net dat dat nummer 2 aan kop ligt.
1: Ligt hij aan kop?
2: Ja.
1: Oh, de laatste keer dat ik gekeken heb nog niet. Wat leuk, hè? Ik vind dat zo leuk dat er inderdaad... dat zo kan gaan.
2: Wordt toch gestemd.
1: Ja, mooi zo. Dat moet ook.
2: Dat moet ook.
1: Plaatje 1 is dus Rihanna met Pon de Replay. Plaatje 2 is The Outfield met Your Love. En plaatje 3 is dus Celine Dion met Pourque Tu M'aimes Encore.
0: Ja, en zullen we dan gelijk even kijken? Want ik zie dat Michiel wel verbinding heeft ondertussen al met de studio. Maar hij stond op mute. Ja, daar is die. Ja, Michiel, goed. Ja, zeg het maar. Wat mag het van jou worden?
3: Geen Celine Dion. Nummer 2.
0: Geen Celine Dion. Je zegt vooral wat het niet moet worden. Leg even klein nader.
3: Nou, we hadden van tevoren over dat er een aantal favorieten van wat radiocollega's in Wie van de Drie zouden komen. En toen zei ik van nou, doe Celine Dion er ook maar bij, want er is iemand die er helemaal gek van is.
1: Ja.
3: Maar het nummer van die Titanic, daar ben ik echt allergisch voor. Dus dat kan ik echt niet. Die wil ik echt niet horen, zeg maar.
1: Nee.
3: Pourque Tu M'aimes Encore, ja, die gaat nog wel, zeg maar.
1: Kijk, Michiel zegt het ook mooi, hè? Hoe heet dat eventjes?
0: Ja,
1: gaat hij lekker vloeiend uit? Ja.
3: Dat is heel positief.
1: Nou, kijk. Ja, dat dacht ik dus ook, hè? My heart will go on. Ik denk van, nou, gedoe allemaal, laten we dat vooral niet doen. Dus.
3: Krijg je jeuk.
1: Precies, die ja. Dus wat dat betreft, deze valt dus nog mee. Maar ik hoor dus van Geert dat in principe nummer 2 dus, aan kop staat.
2: Ja,
1: dus
2: die staat een beetje.
1: Ja,
2: ja, heel kort hoor. Het is heel krap.
1: Heel krap, hè?
2: Ja.
1: Dus mensen, ga vooral nog even stemmen. Tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. This is

0: Corona. En kijk, altijd fijn die mensen die doen waar ik voor betaald word.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. En Michiel van der Spek weet precies wat er allemaal te doen is dit weekend. Goedemorgen, Michiel.
3: Ja, goedemorgen Linda en Jan natuurlijk en ook Geert. Het is een beetje regenachtig weer. En
2: ja, het is herfst.
3: Denk je van ja, ik ben gisteravond ook aan het hardlopen geweest. Het is wel wennen hoor, dat het ineens een paar graden kouder is.
2: Ja.
3: En ja, heb je eigenlijk niet zo'n zin. Maar goed, wat is er te doen dit weekend? Nou, de amateurvoetballers die gaan gewoon voetballen. Weer of geen weer, vermoed ik zo. En er staan wat gemeentelijke derbies op het programma dit weekend. Zo is zaterdag in de vijfde klasse F. Ja, daar is het wat dat betreft ieder weekend wel raak. Dit keer wordt in Nieuw-Wolda gevoetbald door de plaatselijke VV Nieuw-Wolda tegen Sportclub Scheemda. En ook zondag is er een Old Amster derby, namelijk MOVV tegen Heiligerlee. En ook is er dan een Westerwoldse onder onsje. Twee keer Veleveen tegen FC Trapel 96 in de derde klasse. En in de vijfde klasse speelt Wedde tegen JVV. Ja, verder heb ik niet zoveel kunnen vinden wat er dit weekend is qua sportevenementen in onze regio. Maar goed, dan kun je nog altijd een beetje naar de televisie kijken. Daar is ook genoeg te doen. Vanavond FC Dordrecht tegen FC Emmen in de keukenkampioendivisie. En zondagmiddag in de eredivisie weer eens een wedstrijd van FC Groningen. Ja, daar hebben we natuurlijk een paar weken op moeten wachten in verband met al die interlands die gespeeld zijn. Maar om 16:45 Excelsior tegen FC Groningen. En ook is er nog een interland vanavond van het vrouwenvoetbal. Vanavond om 8:00 spelen de vrouwen van Hongarije tegen de Oranje Dames. En, of de Oranje Leeuwinnen moet je dan zeggen. En dinsdag om 21:45 dan is de return in Tilburg. Maar goed, dat zien we dan dinsdag wel weer. Verder is er ook wel bijzonder het EK Dammen in Bijlen. Ja, best dichtbij. En je kan natuurlijk voor de tv kijken naar de MotoGP. Die zijn in Indonesië, dus dat is ook weer vrij vroeg opstaan voor de liefhebbers. En de Formule 1 is neergestreken in Singapore. En er wordt ook van alles voorspeld met een gridstraf voor George Russell. Ik mag hem niet zo, dus ik vind dat stiekem heel erg leuk. En ook Max heeft alle kansen, want er wordt ook regen voorspeld. En anders, Singapore, daar heeft Max eigenlijk nooit echt goed kunnen presteren. Maar misschien is dat dit jaar wel anders. We zullen het zien zondag. En tenslotte het WK Ironman, dat is een triathlon. Op Hawaii is dat. Nou, daar zou ik wel heen willen. Niet voor die triathlon, maar desnoods wil ik dan wel even kijken. Maar op Hawaii kan ik mij wel vermaken, denk ik. In ieder geval, wat moeten de sporters daar doen? 3,86 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 200 meter. En een marathon hardlopen daarna als toetje.
2: Ja,
3: ga er maar aan staan.
2: Ja, we hadden hier laatst een gast inderdaad bij de uitzending. En die... die heeft daar een keer aan meegedaan inderdaad. Maar in Zweden, geloof ik. En vanuit Zweden mag je dus eventueel een ticket kopen, zeg maar, als je het goed hebt gedaan naar Hawaii, heb ik begrepen. Maar ik denk alleen maar, waarom zou je dat willen, zeg maar? Het is best wel heel veel, hè? Ik bedoel, ja, de meesten die gaan dat niet redden, denk ik dan.
3: Nee, maar goed, als je dat voorneemt van ik ga dat doen,
2: ja,
3: dan is het natuurlijk wel een puntje als je dat redt, om het zo maar te zeggen. En dan wil je natuurlijk steeds beter en steeds verder. Mensen zien daar uitdaging in. Ja,
2: ja, dat is zeker een uitdaging, denk ik. En als je kijkt naar de Formule 1, ik bedoel, vorige week hebben we natuurlijk een hele bijzondere race gehad. Denk je dat ze met slecht weer dit keer wel vooruitkomen? Of?
3: Nou ja, goed, die bug die er vorige week in zat, die hebben ze nu eruit gehaald, dus daar zal het niet meer aan liggen. Dus
2: nee.
3: Ik heb geen vermoeden dat er weer problemen gaan komen. Maar je weet het maar nooit.
2: Nee, dat is ook zo. Het is altijd weer afwachten. Nou ja, dat maakt het misschien ook wel weer leuk om naar te kijken natuurlijk.
3: Ja. En het is Singapore. Het is 200 meter van Maleisië, waar ze vorige keer zagen.
2: Ja.
3: Zaten. Valtteri Bottas is ook op de fiets van Maleisië naar Singapore gegaan, schijnt het.
2: Ja.
3: 200 kilometer heeft hij netjes 3 dagen over gedaan. Maar goed, in Singapore is het een avondrace. Dus vorige week zaten we allemaal op zondagochtend voor de tv. Ja. Maar zondag, komende zondag is het gewoon 2 uur 's middags.
2: Kijk, dat is dan wel weer fijn natuurlijk.
3: Ja, ja, zeker.
2: Ja. Kunnen we toch gewoon weer even uitslapen. Nou ja, ik vond 9 uur ook niet heel vroeg trouwens hoor, maar goed.
3: Nee, voel mee. En als je verslapen had, de eerste uur had je niks gemist. Dus,
2: nee, goed, dat is ook nog zo, ja.
3: Dat kon van tevoren ook niet zeggen.
2: Het was eigenlijk helemaal geen 9 uur. Maar goed, in elk geval maar weer bedankt voor dit weekend, Michiel. En tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Koningen 1, houd je op de hoogte. Koningen.

0: De nieuwe Adventures en Come On, Come On. En ja, als je op dit moment even naar buiten kijkt en je had zoiets van ik ga naar de braderie in het centrum van Musselkanaal, dan heeft de organisatie een mededeling voor je. Want de braderie is in verband met de weersomstandigheden afgelast vandaag. Nou ja, als ik zo naar buiten kijk, ik had niet gegaan. Dus jij wel, Geert?
1: Nee.
2: Maar we zijn toch niet van suiker met elkaar? Ik bedoel, het is herfst, hè?
1: Ja, en?
0: Ja.
2: Oké. Ik bedoel, het hoort er wel gewoon bij. Is dat niet waarom we in Nederland wonen?
0: Ja, maar een beetje regen is goed, maar op een gegeven moment als door je kleding heen je huid begint los te weken van de rest wat eronder zit, ja, dan mag het voor mij wel stoppen.
2: Maar Jan, jij moet toch als geen ander weten dat je je daarvoor kunt aankleden?
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Oké.
0: Okay, en in laagjes, zeg maar. Dat kun je altijd variëren van wat het weer doet gedurende de dag.
2: Maar je kan ook het water buiten laten, zeg maar.
0: Je kunt ook gewoon binnen blijven.
2: Oké, duidelijk.
1: Moet er voor goed. De kakel.
2: Het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Gozina Brongers. Want volgende week begint de week van de voedselbanken. Ja, en de manier waarop het instituut Mijn Bouwschade Groningen schadeaanvragen behandelt, gaat per eind november veranderen. En daarover spreken wij met Ronald Koch.
0: Ja, dat allemaal na het NOS Journaal van 10 uur hier op Groningen 1. Dit is Simply Red en Fairground.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
2: Het is nu 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
18: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: 10 over 11 op Groningen 1 op deze vrijdag de 9e oktober. Je hoort Lady Gaga en Stupid Love.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Van 12 tot en met 17 oktober is het de week van de voedselbanken. Voedselbank Stadswolde organiseert daarom een inzamelingsactie voor houdbare producten en roept bedrijven en organisaties in Stadskanaal en Westerwolde op om samen zoveel mogelijk in te zamelen. En we spreken hierover met Gozina Brongers. En vanaf 30 november wordt het makkelijker om schade aan te vragen bij het instituut Mijn Bouwschade Groningen. Aanvragers krijgen meer keuze in de ondersteuning en ook de manier waarop schade definitief wordt afgehandeld. En ja, dat verandert dus ook. En daarover spreken wij dus met Ronald Koch. En we hebben natuurlijk de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Rihanna met Pon de Replay. Plaatje 2 is The Outfield met Your Love. En plaatje 3 is Celine Dion met Pour que tu m'aimes encore. Stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: WOF de Kunst en één kopje koffie.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Van 12 tot en met 17 oktober is het de week van de voedselbanken. Ook voedselbank Stadswolde doet mee met een inzamelingsactie voor houdbare producten. En we spreken hierover met Gesina Brongers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, hoe ziet deze inzamelingsactie eruit?
3: Nou, wat wij gedaan hebben is veel van onze samenwerkingsrelaties, zeg maar, hebben we benaderd om te vragen of zij met hun personeel of medewerkers mee willen doen om producten in te zamelen. En die kunnen ze dan inleveren op vrijdag 16 oktober tussen 2:30 en 4:30 in ons pand aan de Touwslager. En daar staat de koffie klaar en kunnen wij hun bedanken en kunnen ze een rondleiding krijgen.
2: Ja, want jullie vragen vooral bedrijven en organisaties in Stadskanaal en Westerwolde om mee te doen. Hoe kunnen zij dit het beste aanpakken?
3: Wij hebben hun een mail gestuurd met informatie. Dus op die manier hebben wij hun benaderd. En we hebben trouwens niet alleen organisaties benaderd, maar we hebben ook inwoners, aan inwoners een oproep gedaan. Dus in die zin kan iedereen meedoen.
2: Oké. Okay. En welke houdbare producten kunnen mensen het beste meenemen?
3: Nou, dat gaat dan vooral om blikgroenten, zeg maar. Soep is altijd een fijn product en wordt erg gewaardeerd. Of pasta's of rijst of broodbeleg. Nou, dat kan naar eigen inzicht. Elk product doet er toe. En daar zijn we heel blij mee.
2: Hebben jullie daar ook een lijst van? Van wat het handigste is? Of?
3: Nee hoor, in dit geval laten we de keuze aan de mensen zelf. De lijst kan ook wel variëren, omdat we altijd als voedselbanken, niet alleen Stadswolde, maar afhankelijk zijn van het aanbod. Maar we kiezen nadrukkelijk wel voor houdbare producten. Want anders dan wordt het wat ingewikkeld, zeg maar. En dan moeten onze vrijwilligers de data controleren. En dan bestaat de kans dat we het niet op een goede manier uit kunnen geven.
2: Ja, duidelijk. Hoe groot is op dit moment de behoefte aan voedsel bij de voedselbank Stadswolde?
3: Ja, we hebben wel te maken met een bepaalde afname. Vooral vlees is erg matig op het moment. Maar daar helpt deze actie dan niet zozeer voor, omdat dat niet houdbaar is. Groenten valt nog wel mee. Maar we moeten wel steeds creatiever worden en zijn om daar iets op te bedenken, zeg maar.
2: Ja.
3: En dat doen we niet alleen hoor. Dat doen we met collega voedselbanken in de provincie. En samen staan we sterker, zeg maar.
2: Ja, zo is het ook. Wat betekent extra hulp voor jullie?
3: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, hoe fijn is het om dit soort inzamelingsacties te kunnen organiseren?
3: Oh, op die manier, ja, sorry. Nee, ja, dat is heel fijn. Hè. We zijn deze week is ook bedoeld om nogmaals de aandacht te vragen voor hetgeen wij doen. Voedselpakketten uitdelen aan mensen die dat gewoon heel erg nodig hebben. Dat is belangrijk. En aan de andere kant proberen wij daarmee ook, zeg maar, de drempel te verlagen voor klanten of potentiële klanten om vooral hulp te vragen als zij dat nodig hebben. Dat is geen schande. Wij zeggen wel eens van hulp vragen is niet erg, dat is een kracht. Maar hulp vragen, dat zit niet zo in onze genen, zeg maar. En dat is ook wel lastig om een beroep te doen en dan ook nog zichtbaar te zijn als je voedselhulp nodig hebt.
2: Ja, dat zie je wel vaker inderdaad, hè? Dat het toch een bepaalde drempel is.
3: Ja, dat horen we ook wel hoor, van klanten. En we proberen ook wel de boodschap over te brengen van nou, kom vooral. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daar houden we uiteraard rekening mee. Maar het is geen schande, want het kan ons allemaal overkomen.
2: Ja, zo is het ook. Ja, en op vrijdag 16 oktober kunnen dus de ingezamelde producten bij de voedselbank worden gebracht. Vanaf hoe laat?
3: Vanaf 2:30.
2: Oké. Okay. Dus vanaf 2:30 kan het allemaal ingeleverd worden?
3: Ja, aan de Touwslager 2 in Stadskanaal. Daar hebben we ons stand, zeg maar, dus de opslag. En kunnen mensen ook een kijkje komen nemen.
2: Kijk, dat is ook wel even mooi. Ja, voor een rondleiding. Nou, ontzettend bedankt voor alle informatie. En ik hoop dat er een hele hoop mensen mee gaan doen.
3: Dat hopen wij ook. En we zien er met belangstelling naar uit, zeg maar. Het is altijd best wel spannend, hè. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Dus we weten ook niet hoeveel mensen er komen. Maar hoe meer aandacht er aan besteed wordt, zeg maar, des te groter de kans is om mensen de gelegenheid te geven onze naasten, zeg maar, een handje te helpen als ze het kunnen missen.
2: Nou, zo is het ook. Dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, ik vind dit stukje altijd of iemand de telefoon heeft opgehangen. Manu Chao en Mi Gusta Stoel. En de Afroje Christy en Yellow River hier op Groningen 1.
1: Ja, oh, ik ben nog aan het luisteren ook weer. het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Na Aretha Franklin en Think op jou, Groningen 1. Het is 11:40.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Deutsche Bahn die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Terapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Spot Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Terapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudende kans op een klap onweer.

0: Kim Wilde en You Just Keep Me Hanging On. En daarvoor hoorde je Steppenwolf en Born to be Wild.
1: Ja, ik kreeg een berichtje dat we nog een verjaardag hebben vandaag.
2: Van een collega?
1: Ja, zeker. Ja, van een collega inderdaad. Ja. Een collega fotograaf.
2: Fotografe?
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Anita is jarig. Anita Meijs.
1: Anita Meijs is jarig.
2: Die maakt altijd hele mooie foto's van alle evenementen. Van veel evenementen in Winschoten.
1: Ah, dus
2: is, ben je huisfotograaf bijna.
1: Ja, precies, ja.
2: En mensen die willen weten wat ze nog meer doet. Want Anita zingt ook nog eens een keer.
1: Oh, kijk.
2: Die heeft al in een band gespeeld. Dan moet ik even kijken hoe die het nog weer heet. Van Dogen.
1: Kijk, en Van Dogen.
2: En nou heeft ze samen met Roelof van der Veld ook een mooie plaat gemaakt. Met die Alliance. Oh, nee, met die Alliance. Ja, klopt toch. Ja. Met die Alliance.
1: Nou, mooi. Ja, dus ook nog hartstikke muzikaal, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus naast fotografen.
2: Creatief.
1: Ja. Nou, Anita, ook weer van onze kant natuurlijk ontzettend gefeliciteerd. En een hele fijne dag. Het is een beetje nat. Maar ja, dat maakt ook wel weer mooie foto's. Dus misschien vindt zij dat dan wel weer fijn.
3: Mooie herfstfoto's.
1: Ja, toch?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, van harte gefeliciteerd van onze kant.
3: En deze is voor jou.

0: Ja, alles gouds van Iwan Esjas en Jeroen Ruschen hier op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Vanaf 30 november verandert de manier waarop het instituut Mijn Bouwschade Groningen schadeaanvragen behandelt. En we spreken hierover met Ronald Koch. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat verandert er vanaf 30 november precies voor mensen die schade willen melden?
3: Ja, we voeren een aantal verbeteringen door in het aanvraagproces. Dus dat houdt in bij de start van de aanvraag wordt er straks een oriëntatiegesprek aangeboden. En dat is bedoeld om aanvragers te ondersteunen om een goede keuze te maken. Want zeker als het gaat om fysieke schade is dat best ingewikkeld. En dan kan de aanvrager kan ook aangeven welke ondersteuning hij of zij wil hebben. Ben je heel zelfstandig en digitaal vaardig? Of wil je extra ondersteuning van een zaakbegeleider? Dat kan allemaal. En verder gaan we het online aanvraagformulier wat duidelijker en makkelijker in te vullen maken. En hebben we ook gewerkt aan onze brieven om die wat duidelijker te maken, wat meer leesbaar. Wat verder zo is, is dat we ook het moment gebruiken om twee belangrijke wijzigingen door te voeren in het proces. En dat houdt in dat we straks alleen nog maar de oorzaak van schade onderzoeken als een aanvrager kiest voor een financiële via onze maatwerkregeling. En de tweede is dat we vergoeden bij alle regelingen schades in één keer met één traject, met zogenaamde voorwaardelijke finaliteit of wat we dan noemen definitieve afhandeling.
2: Oké. Ja, en aanvragers kunnen straks dus kiezen. Ik hoor een echo. Heb je mij toevallig op de... Aanvragers kunnen straks kiezen tussen herstel met aannemer of maatwerk met onderzoek. Wat is het belangrijkste verschil tussen deze twee mogelijkheden?
3: Ja, als je kijkt naar herstel met aannemer, dan gaan we niet kijken waardoor die schade is ontstaan. We doen geen, wat dan met een duur woord heet, causaliteitsonderzoek doen. En als je voldoet aan de voorwaarden van die regeling, dan kan een aannemer, dat kan een eigen aannemer zijn of een aannemer van het IMG, kan de schade herstellen over een periode van 5 jaar tot een bedrag van 60.000 euro. En die andere regeling, dat heet maatwerk met onderzoek, daar kijken we wel naar de oorzaak van de schade. En dan gaat ook echt een deskundige kijken waardoor wordt die schade veroorzaakt, wordt die dan door mijnbouw veroorzaakt. En daar krijg je dan een vergoeding voor.
2: Oké. En een belangrijke verandering is de zogenaamde voorwaardelijke finaliteit. Kun je even uitleggen wat dit betekent voor iemand die zijn schade laat afhandelen?
3: Ik snap dat dat een ingewikkelde term is. En ik wou nog even opmerken naar aanleiding van jouw vraag hiervoor. We hebben ook nog vaste vergoedingen. Dus behalve maatwerk en herstel met aannemer bestaat ook de mogelijkheid om ook zonder dat causaliteitsonderzoek een vaste vergoeding aan te vragen. Maar dan even inderdaad voorwaardelijke finaliteit. Wat dat precies is. Dat betekent eigenlijk dat we de schade aan de woning zoveel mogelijk in één keer willen afhandelen. We brengen alle aanwezige schades in beeld en beoordelen die volgens de regeling die gekozen is. En daarna is de schadeafhandeling, omdat we ook alles hebben opgenomen, is in principe afgerond. Dus je kunt niet zomaar weer een nieuwe schademelding doen. Maar als er later een aardbeving is geweest op het adres, op de woning, die een bepaalde trillingsterkte heeft, kan dat wel weer. En het gaat er dus eigenlijk ons om dat mensen duidelijkheid krijgen over aan de ene kant hun schade, maar ook wanneer ze opnieuw bij ons terecht kunnen.
2: Ja, duidelijk. En wat wil u vooral meegeven aan inwoners die nu schade hebben of binnenkort schade willen melden?
3: Ja, een hele goede vraag. Belangrijkste boodschap is, want wat ik net al zei, u hoorde het net ook al best ingewikkeld. Blijf niet met vragen rondlopen. Als je schade hebt aan de woning en je denkt dat die door mijnbouw kan komen, neem dan contact met ons op. We hebben een serviceloket, 0800 4x4 301 kun je dan bellen. En bel gerust of mail, ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor een vergoeding. We gaan dan echt goed kijken naar de specifieke situatie en helpen om de mogelijkheden te verkennen en te begrijpen. Mensen hoeven dat niet allemaal zelf uit te zoeken. We willen dat mensen zich geholpen voelen en ook weten waar ze aan toe zijn.
2: Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting en een fijne dag vandaag.
3: Graag gedaan. Mag ik nog één ding zeggen?
2: Jazeker.
3: om misverstanden te voorkomen. Dus vanaf 30 november, maar dat werd ook al aangegeven, dan krijgen we die nieuwe aanvraagprocedure. Dus tot 30 november geldt gewoon de oude procedure. Dus dat is denk ik voor de duidelijkheid nog wel even goed om te weten.
2: Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Groningen 1.
3: Oké, graag gedaan.

0: Ja, er zijn heel veel mensen die van hun stereo te horen houden en luisteren naar Groningen 1. En daarmee hebben we een unieke situatie op dit moment in de geschiedenis van dit programma, Linda.
1: Ja, de wie van de drie, joh. Ik bedoel, ja. We hebben gewoon geen winnaar. We hebben gewoon een gelijke stand.
0: Ja, precies. Dus ik zei net, we hebben nog 15 seconden, wat doen we? En we hebben geheel democratisch besloten.
1: We gaan ze allebei doen.
0: Ja, precies. Dus zullen we er gewoon nu eentje instarten, dan het programma afkondigen en...
1: Ja, lijkt me heel goed.
0: Dan heb ik een voorkeur. Beginnen we met Celine Dion?
1: Ja.
0: Of met die Outfield?
1: Nee, we beginnen met Celine Dion. Laten we dat doen.

0: Ja, Céline Dion en Pour Couture, Mère Encore. Een van de twee winnaars van de Wie van de Drie vandaag in goud.
1: Ja, straks dus die Outfield met Your Love. Want het was een gedeelde eerste plek. Dus die gaan we zo ook nog instarten. Ja, en voor volgende week, het is herfstvakantie. En dat betekent dat wij geen reguliere goudafleveringen hebben. Maar dat we volgende week weer gaan starten met gouden gesprekken. En we hebben een goudgesprek op maandag met de dames van de kettingkledingloop. Op woensdag hebben we een goudgesprek met Henk Kiers van Het Voedselbos. En op vrijdag hebben we een goudgesprek met vier dames zelfs van het Taalhuis Oldambt. Dus dat was hartstikke leuk. Dus dat volgende week. Dus geen reguliere uitzending. Dat is de week erop weer. Maar volgende week dus gaan wij in vakantiemodus. En hebben wij dus gouden gesprekken. Ja, Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Ja, graag gedaan.
1: En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En voor iedereen thuis een heel fijn weekend. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.

0: Dit hield de gemeenteraad van Oldambt woensdag tot diep in de nacht in zijn greep. Het 9 meter hoge Leninbeeld bij Centrum de Graanrepubliek. Het college wilde de stekker uit de vergunning trekken vanwege de hoogte, maar na een verhit debat stemde de raad nipt voor een motie om het gesprek te heropenen. Een krappe overwinning van 13 tegen 12 stemmen, maar wel een hele belangrijke. Te gast is Henriette Davelaar van het Erfgoedcentrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de wethouder gaf aan dat hij opnieuw met jullie in gesprek wil over het weigeren van de vergunning voor de plaatsing van Lenin. Wat verwachten jullie concreet van het vervolggesprek?
1: Nou, wij hopen, we hebben eigenlijk 2 weken geleden ook een handreiking gedaan naar het college. Van, weet je, wij vinden heel vervelend dat we zo tegenover elkaar zijn komen te staan. Hoe kunnen we met elkaar om tafel? We zijn al eigenlijk 2 jaar lang met elkaar in goed overleg. En hoe kunnen we eigenlijk ook op het laatste punt nog steeds met elkaar door één deur en kijken van ja, hoe kan het dan wel?
0: Ja, ja. En er komt dus een vervolggesprek. Ja, verwachten jullie daar wat van?
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat het een eerlijke houding is, dat er in volwassenheid met elkaar gesproken kan worden. En dat we gaan kijken naar een oplossingsrichting.
0: Ja.
1: In plaats van dat de gemeente zich verder gaat ingraven van het kan niet. En wij willen gaan kijken van nou, onder welke voorwaarden kan het wel? Want we snappen ook dat het beeld controversieel is, dat mensen er allemaal iets van

0: vinden. En ik denk dat dat ook heel goed is dat daar ook over gesproken wordt. Maar dat mensen uiteindelijk ook begrijpen van ja, waarom was het dat mensen 100 jaar geleden hier wel degelijk een portret van Lenin aan de muur hadden. Ja. En dat als je je verdiept in de geschiedenis en ook mensen die niet van hier komen, maar bijvoorbeeld uit het Westen en hier dit gebied bezoeken, dat ze gaan begrijpen van jeetje, wat is hier gebeurd? En dat gaat niet over een kant kiezen, dat gaat gewoon echt om de geschiedenis te belichten.
1: Ja. Ja, het college schuilt achter het ambtelijk advies dat 9 meter ruimtelijk niet past, terwijl er wel een vergunning is voor een gebouw van 9 meter op hetzelfde erf.
0: Ja, en ook een ooievaarsnest van 10 meter.
1: Ja.
0: Daarvan hebben ze ook heel goed onderbouwd van waarom het juist hier moest komen. Ook met het beeld hebben ze goed meegedacht van waar moet die komen te staan op het erf? Hoe moet die gefundeerd worden? Dus voor ons waren er geen aanwijzingen dat aan 2 dagen van tevoren die vergunning in 1 keer teruggetrokken. Of nou nee, ja. Hoe zeg je dat? Dat er in 1 keer een voorgenomen weigering was.
1: Ja, ja dat is toch wel.
0: We hadden ook geen toezegging, maar waren altijd wel heel goed in gesprek van waar kan die komen te staan? Welke vergunning moeten we aanvragen? Hoe moet die gefundeerd worden? Hij moet iets verder naar achteren op het erf. En daar is eigenlijk nooit gezegd van hij is te hoog. Er is wel gezegd van omdat die zo hoog is, moet je deze en deze vergunning aanvragen.
1: Ja. Ja, dan is dat toch bijzonder hè, dat het dan ineens daarover gaat. Partijen als de VVD en de gemeentebelangen Oldam suggereren om te kijken naar een kleiner beeld als compromis. Is een kleiner Leninbeeld voor jullie bespreekbaar of is het origineel van 9 meter of helemaal niets?
0: Nou kijk, dit beeld is er al en er ligt ook een bruikovereenkomst al.
1: Ja.
0: En ook dit beeld circuleert al heel lang rond In de provincie Groningen. Dus ja, dit is wel het originele beeld.
1: Ja. Ja.
0: En als je kijkt naar wat er gebeurde afgelopen woensdag in de gemeenteraad, is natuurlijk een hele interessante. En we voelen ook ons ontzettend gesteund. Niet alleen door de meerderheid van de raad, maar ook door 15 toeristische ondernemers die een petitie hebben ingestuurd. Dat zij dit beeld graag willen, dat het extra mensen naar de regio kan trekken, dat we daardoor de geschiedenis kunnen belichten. Dus wij voelen ons ontzettend gesteund daardoor.
1: Ja, dat is dan wel heel fijn natuurlijk.
0: Ja, ja. Kijk, en de beeldvorming is nu een beetje van 13 voor, 12 tegen. Het ligt iets genuanceerder dan dat, want 13 zeggen van we hebben een positieve grondhouding ten opzichte van het beeld. En van die andere 12 zeggen 9 eigenlijk van nou, het maakt ons niet zozeer uit, wel of niet een beeld. We snappen wat hier gebeurt, vinden we ook belangrijk. We keuren het proces af, zoals de gemeente wel al 2 jaar in gesprek is. Maar wij steunen de motie niet. Niet omdat we per se tegen het beeld zijn, maar omdat we vinden dat het een collegebesluit is. Ja. En er zijn 3 echt tegen het beeld. Dus het ligt iets genuanceerder dan 13 voor, 12 tegen. Het is eigenlijk 13 voor, 9 neutraal. Die zeggen van neutraal op het beeld, maar we vinden dat het bij het college ligt. En 3 echt tegen het beeld. Maar dat kun je natuurlijk niet zeggen in een koptitel boven in de krant.
1: Nou ja, goed, er is natuurlijk ook wel tegengestemd. Ik bedoel, er had ook voorgestemd kunnen worden natuurlijk op het moment dat het neutraal is. Maar goed, ja.
0: Ja, wij hebben de keuze gemaakt van wij vinden dat het bij het college ligt. En dat mag ook, hè. Iedereen mag daarin zijn eigen afweging doen.
1: Zeker, zeker. Zo is het ook. Ja, mocht het college na het vervolggesprek en het behandelen van jullie zienswijze alsnog bij een definitieve nee blijven, wat is dan jullie vervolgstap?
0: Ja, dan moeten we ons echt beraden. Wij zitten nu alleen nog op de stand van hey, hoe kunnen we het toch ook op een manier waarop de gemeente dit draaglijk vindt. Want er zit wel ruimte om. Kijk, het is niet zo dat omdat het 9 meter is, mag het niet. Er is ook mogelijkheid voor de gemeente om daarvan af te wijken. Dus ja, dat heeft alles te maken met bereidheid.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Hoe heeft u die nachtelijke raadsvergadering beleefd?
0: Nou, het was lang, het was spannend. kijk, wij investeren al 2 jaar lang met hart en ziel in de regio. En daar zitten dan duizenden uren dat je daarin steekt. En als het dan 11:55 zeg maar zo eindigt, dan doet dat ook iets. Wij zijn ook gewoon mensen, hè? Ik ben niet van brons zelf. Dus natuurlijk zit je daar wel met emotie en spanning. Ja. En hoop je gewoon echt op een goede afloop, waarbij we samen elkaar de hand geven van hey, we zijn er goed uitgekomen, want we zetten ons allemaal in voor dit gebied.
1: Ja, ja, zo is het ook.
0: En geschiedenis mag ook schuren, hè? Juist dat maakt het gesprek zo goed.
1: Ja, het gesprek gaat er wel weer over natuurlijk.
0: Het gesprek gaat erover en we kunnen in ieder geval zeggen dat heel Nederland nu zonder dat het beeld hier staat in ieder geval wel weet wat er hier in de geschiedenis gebeurd is. Want heel Nederland heeft erover geschreven.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

alleen je moeder. Die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Vanaf 30 november verandert de manier waarop het instituut Mijnbouwschade Groningen schadeaanvragen behandelt. En we spreken hierover met Ronald Koch. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat verandert er vanaf 30 november precies voor mensen die schade willen melden?
1: Ja, we voeren een aantal verbeteringen door in het aanvraagproces. Dus dat houdt in, bij de start van de aanvraag wordt er straks een oriëntatiegesprek aangeboden. En dat is bedoeld om aanvragers te ondersteunen om een goede keuze te maken. Want zeker als het gaat om fysieke schade is dat best ingewikkeld. En dan kan de aanvrager ook aangeven welke ondersteuning hij of zij wil hebben. Ben je heel zelfstandig en digitaal vaardig? Of wil je extra ondersteuning van een zaakbegeleider? Dat kan allemaal. En verder gaan we het online aanvraagformulier wat duidelijker en makkelijker in te vullen maken. En hebben we ook gewerkt aan onze brieven om die wat duidelijker te maken, wat meer leesbaar. Wat verder zo is dat we ook het moment gebruiken om twee belangrijke wijzigingen door te voeren in het proces. En dat houdt in dat we straks alleen nog maar de oorzaak van schade onderzoeken als een aanvrager kiest voor een financiële via onze maatwerkregeling. En de tweede is dat we vergoeden bij alle regelingen schades in één keer met één traject, met zogenaamde voorwaardelijke finaliteit of wat we dan noemen definitieve afhandeling.
0: Oké. Ja, en aanvragers kunnen straks dus kiezen. Ik hoor een echo. Heb je mij toevallig op de... Aanvragers kunnen straks kiezen tussen herstel met aannemer of maatwerk met onderzoek. Wat is het belangrijkste verschil tussen deze twee mogelijkheden?
1: Ja, als je kijkt naar herstel met aannemer, dan gaan we niet kijken waardoor die schade is ontstaan. We doen geen, wat dan met een duur woord heet, causaliteitsonderzoek doen. En als je voldoet aan de voorwaarden van die regeling, dan kan een aannemer, dat kan een eigen aannemer zijn of een aannemer van het IMG, kan de schade herstellen over een periode van 5 jaar tot een bedrag van 60.000 euro. En die andere regeling, dat heet maatwerk met onderzoek, daar kijken we wel naar de oorzaak van de schade. En dan gaat ook echt een deskundige kijken waardoor wordt die schade veroorzaakt, wordt die dan door mijnbouw veroorzaakt. En daar krijg je dan een vergoeding voor.
0: Oké. En een belangrijke verandering is de zogenaamde voorwaardelijke finaliteit. Kun je even uitleggen wat dit betekent voor iemand die zijn schade laat afhandelen?
1: Dat dat een ingewikkelde term is. En ik wou nog even opmerken, naar aanleiding van jouw vraag hiervoor. We hebben ook nog vaste vergoedingen. Dus behalve maatwerk en herstel met aannemen, bestaat ook de mogelijkheid om ook zonder dat causaliteitsonderzoek een vaste vergoeding aan te vragen. Maar dan even inderdaad voorwaardelijke finaliteit. Wat dat precies is. Dat betekent eigenlijk dat we de schade aan de woning zoveel mogelijk in één keer willen afhandelen. We brengen alle aanwezige schades in beeld en beoordelen die volgens de regeling die gekozen is. En daarna is de schadeafhandeling, omdat we ook alles hebben opgenomen, is in principe afgerond. Dus je kunt niet zomaar weer een nieuwe schademelding doen. Maar als er later een aardbeving is geweest op het adres, zeg maar, op de woning die een bepaalde trillingsterkte heeft, kan dat wel weer. En het gaat er dus eigenlijk ons om dat mensen duidelijkheid krijgen over aan de ene kant hun schade, maar ook wanneer we ze opnieuw bij ons terecht kunnen.
0: Ja, duidelijk. En wat wil u vooral meegeven aan inwoners die nu schade hebben of binnenkort schade willen melden?
1: Ja, hele goede vraag. Belangrijkste boodschap is, want wat ik net al zei, u hoort het net ook al best ingewikkeld. Blijf niet met vragen rondlopen. Als je schade hebt aan de woning en je denkt dat die door mijnbouw kan komen, neem dan contact met ons op. We hebben een serviceloket, 0800 4x4 3x1 kun je dan bellen. En bel gerust of mail, ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor een vergoeding. We gaan dan echt goed kijken naar de specifieke situatie en helpen om de mogelijkheden te verkennen en te begrijpen. Mensen hoeven dat niet allemaal zelf uit te zoeken. We willen dat mensen zich geholpen voelen en ook weten waar ze aan toe zijn.
0: Helemaal duidelijk.
1: Om misverstanden te voorkomen, dus vanaf 30 november, maar dat werd ook al aangegeven, dan krijgen we die nieuwe aanvraagprocedure. Dus tot 30 november geldt gewoon de oude procedure. Dus dat is denk ik voor de duidelijkheid nog wel even goed om te weten.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Deutsche Bahn die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderline opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet meer mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Trapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Trapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.

0: Van 12 tot en met 17 oktober is het de week van de voedselbanken. Ook voedselbank Stadswolde doet mee met een inzamelingsactie voor houdbare producten. En we spreken hierover met Gesina Brongers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe ziet deze inzamelingsactie eruit?
1: Nou, wat wij gedaan hebben is veel van onze samenwerkingsrelaties, zeg maar, hebben we benaderd om te vragen of zij met hun personeel of medewerkers mee willen doen om producten in te zamelen. En die kunnen ze dan inleveren op vrijdag 16 oktober tussen 2:30 en 4:30 in ons pand aan de Touwslagen. En daar staat de koffie klaar en kunnen wij hun bedanken en kunnen ze een rondleiding krijgen.
0: Ja, want jullie vragen vooral bedrijven en organisaties in Stadskanaal en Westerwolde om mee te doen. Hoe kunnen zij dit het beste aanpakken?
1: Wij hebben hun een mail gestuurd met informatie. Dus op die manier hebben wij hun benaderd. En we hebben trouwens niet alleen organisaties benaderd, maar we hebben ook inwoners, zeg maar, aan inwoners een oproep gedaan. Dus in die zin kan iedereen meedoen.
0: Oké. En welke houdbare producten kunnen mensen het beste meenemen?
1: Nou, dat gaat dan vooral om blikgroenten, zeg maar. Soep is altijd een fijn product en wordt erg gewaardeerd. Of pasta's of rijst of broodbeleg. Nou, dat kan naar eigen inzicht. Elk product doet er toe. En daar zijn we heel blij mee.
0: Hebben jullie daar ook een lijst van wat het handigste is? Of?
1: Nee hoor, in dit geval laten we de keuze aan de mensen zelf. De lijst kan ook wel variëren, omdat we altijd als voedselbanken, niet alleen Stadswolde, maar afhankelijk zijn van het aanbod. Maar we kiezen nadrukkelijk wel voor houdbare producten. Want anders dan wordt het wat ingewikkeld, zeg maar. En dan moeten onze vrijwilligers de data controleren. En dan bestaat de kans dat we het niet op een goede manier uit kunnen geven.
0: Ja, duidelijk. Hoe groot is op dit moment de behoefte aan voedsel bij de voedselbank Stadswolde?
1: Ja, we hebben wel te maken met een bepaalde afname. Vooral vlees is erg matig op het moment. Maar daar helpt deze actie dan niet zozeer voor, omdat dat niet houdbaar is. Groenten valt nog wel mee. Maar we moeten wel steeds creatiever worden en zijn om daar iets op te bedenken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat doen we niet alleen hoor. Dat doen we met collega voedselbanken in de provincie. En samen staan we sterker, zeg maar.
0: Ja, zo is het ook. Wat betekent extra hulp voor jullie?
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, hoe fijn is het om dit soort inzamelingsacties te kunnen organiseren?
1: Oh, op die manier, ja, sorry. Nee, ja, dat is heel fijn. Hè. We zijn deze week is ook bedoeld om nogmaals de aandacht te vragen voor hetgeen wij doen. Voedselpakketten uitdelen aan mensen die dat gewoon heel erg nodig hebben. Dat is belangrijk. En aan de andere kant proberen wij daarmee ook, zeg maar, de drempel te verlagen voor klanten of potentiële klanten om vooral hulp te vragen als zij dat nodig hebben. Dat is geen schande. Wij zeggen wel eens van hulp vragen is niet erg, dat is een kracht. Maar hulp vragen, dat zit niet zo in onze genen, zeg maar. En dat is ook wel lastig om een beroep te doen en dan ook nog zichtbaar te zijn als je voedselhulp nodig hebt.
0: Ja, dat zie je wel vaker inderdaad, hè? Dat het toch een bepaalde drempel is.
1: Ja, dat horen we ook wel hoor, van klanten. En we proberen ook wel de boodschap over te brengen van nou, kom vooral. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daar houden we uiteraard rekening mee. Maar het is geen schande, want het kan ons allemaal overkomen.
0: Ja, zo is het ook. Ja, en op vrijdag 16 oktober kunnen dus de ingezamelde producten bij de voedselbank worden gebracht. Vanaf hoe laat?
1: Vanaf 2:30.
0: Oké. Dus vanaf 2:30 kan het allemaal ingeleverd worden?
1: Ja, aan de Touwslagen 2 in Stadskanaal. Daar hebben we ons pand, zeg maar, dus de opslag. En kunnen mensen ook een kijkje komen nemen.
0: Kijk, dat is ook wel even mooi. Ja, voor een rondleiding. Nou, ontzettend bedankt voor alle informatie. En ik hoop dat er een hele hoop mensen mee gaan doen.
1: Dat hopen wij ook. En we zien er met belangstelling naar uit, zeg maar. Het is altijd best wel spannend, hè. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Dus we weten ook niet hoeveel mensen er komen. Maar hoe meer aandacht er aan besteed wordt, zeg maar, des te groter de kans is om mensen de gelegenheid te geven onze naasten, zeg maar, een handje te helpen als ze het kunnen missen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: De limonadewesp is dit jaar nipt de meest getelde wesp van Nederland. En toch lijkt 2026 een slecht wespenjaar te zijn. We spreken met Sjoerd Fleurke van de Wespenstichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, er werden minder wespen geteld, terwijl juist meer mensen meededen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat kan dan alleen maar komen doordat het een slecht wespenjaar is. Want de periode van tellen is 9 dagen, dus het kan niet aan het weer liggen. Het was over heel Nederland geteld. En dat dus weinig wespen telt, relatief weinig. Dat verklaren we doordat het een minder wespenjaar is. En dat komt altijd wel voor, hoor. Je hebt goede wespenjaren en slechte wespenjaren. Dat is altijd al zo geweest.
0: Oké, dus het is niet heel zorgelijk, zeg maar.
1: Nou, niet meteen. Kijk, als het 3 jaar achter elkaar zou gebeuren, dan wordt het tijd om je zorgen te maken. Maar kijk, dat het slecht gaat met insecten, dat was al duidelijk. Dus op zich zou het kunnen dat er steeds minder wespen worden geteld. Maar het fenomeen goede en slechte wespenjaren, dat heeft altijd al bestaan.
0: Oké. Hoeveel wespensoorten zijn er eigenlijk?
1: Nou, dan moet je onderscheid maken tussen sociaal levende wespensoorten. Dus dat zijn de wespen die nesten bouwen en met een koningin en werksters en zo leven, zoals honingbijen. En daar zijn er in Nederland een stuk of 16 van. En dan heb je ook nog de solitair levende wespen. Dus die bouwen geen nesten, maar die leven alleen. En daar zijn er een stuk of 6000 van in Nederland.
0: Oké, dat is echt wel behoorlijk veel.
1: Ja, dat zijn er meer dan je zou denken, inderdaad. Ja.
0: Ja. Jullie kregen meer meldingen en ook hulpvragen over wespennesten. Hoe valt dat te verklaren?
1: Dat komt waarschijnlijk doordat wij steeds bekender worden. Want de Wespenstichting die dit doet, bestaat nog maar 5 jaar. Dus in het begin kende niemand ons. En dat begint nu wel iets beter te worden. En ja, een van onze activiteit is het oplossen van wespenproblemen en het verplaatsen van wespennesten als het echt niet anders kan. En ja, steeds meer mensen weten ons te vinden. Dus ja, we hebben het ook heel druk gehad met wespen. Dus we hebben eigenlijk niks gemerkt van dat het een minder goed wespenjaar is, eerlijk gezegd.
0: Oké. Ja, en andere insecten, zoals zweefvliegen en ook honingbijen, die zijn ook minder geteld. Zegt dat iets over de insectenstand?
1: Ja, ik denk dat de factoren die ervoor hebben gezorgd dat er minder wespen zijn, dat zouden wel dezelfde factoren kunnen zijn. Het feit dat er minder andere insecten zijn. Dus, ik bedoel, de droogte, het tekort aan nectar daardoor in planten en bloemen. Dat is slecht voor alle insecten. Voor bijna alle insecten. En wespen die vangen insecten. Dus als er minder prooien zijn, dan is het ook voor die wespen niet goed. Bovendien leven wespen voor een deel ook van nectar. Dus ja, als het heel lang droog is, dan heeft dat een effect. Ja. Dus dat zou op die manier verklaard kunnen worden. Ja.
0: In Groningen deden dit jaar meer mensen mee aan de telling. Waarom is zo'n nationale wespentelling eigenlijk belangrijk?
1: Ja, kijk, wespen die hebben een heel slecht imago. En dus daar is weinig animo voor onder de wetenschappers om daar goed onderzoek naar te doen. Heel veel onderzoek wordt gedaan naar honingbijen en vlinders en andere mooie, leuke, aardige insecten, zeg maar. Maar voor wespen is er heel weinig belangstelling. En ja, het is wel... wel goed dachten wij om ook even de wespen in de gaten te houden. Want wespen zijn wel heel belangrijk voor het ecosysteem. Dus het zou jammer zijn als over 20 jaar zou blijken dat de wespenstand heel, heel snel achteruit ging. En we het allemaal niet in de gaten hebben gehad. Dus mocht dat het geval zijn, dan kunnen we misschien eerder ingrijpen.
0: Ja, duidelijk. Ja, en de uitslag van de telling liet even op zich wachten. Waarom was dat?
1: Ja, dat had met de drukte te maken van alle wespenvragen die we krijgen. Maar ook persoonlijke familieomstandigheden, zeg maar, van een van ons. Waardoor de analyse wat later kwam, inderdaad. Ja.
0: Nou, helemaal goed. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ja, laten we hopen dat het er volgend jaar weer een stukje beter uitziet.
1: Ja, dat hopen wij ook. En we hopen ook dat er nog meer mensen meedoen volgend jaar met de telling.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
2: Van wereldclubs tot verborgen parels.
1: FCSurprise.nl.
2: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding: lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
16: Check eens onder je arm.
0: Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
16: Brandes, Siersema. Groningen 1, de hele dag. Dit is Plaatwerk met Brandes, Siersema.

Het is een band wat al in het jaar 1969 werd opgericht. Echter het grote succes, dat kwam toch eind jaren 70 en in de jaren 80. En ja, dat kwam vooral ook door hun bijdrage aan de film Saturday Night Fever in 1977. En een jaar later kwam de leadzanger James Taylor bij de band. En ja, dat zorgde voor heel veel grote hits.

en de leukste gaan houden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk de nieuwe single van Bent draaien. De Beatles komen eraan, evenals Chicago, Duncan Brown. David Bowie staat op een lijstje. Jannes, jawel, de Calimero's. Daar zie ik nog Shaka Tak staan. Ede Staal, Chris, Ria, Billy Joe Royal en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En de leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is van een Nederlandse zangeres. Echte Hagenese. En ze is ontdekt in de tijd door de heren van de Golden Earring. En inmiddels is ze een groot artiest. Ze heeft al heel wat hits gescoord in Nederland. Nou, de kenner weet het al. Ik heb het over Anouk. We gaan nou draaien met een van haar hits. Hier is Girl.

Laat staan een hekel te maken.

dat is echt een lekkere meezinger deze, vind je niet? De Beatles en Yellow Submarine. Daarvoor draaiden we de laatste single van Bente. En die heet 3, 2, 1. We begonnen met Tanook en dat heet A Girl. En we gaan het even ietsje rustiger aan doen hier in Plaatwerk met Chicago. En

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Duitse Baan die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Terapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Terapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.

Hij is een van de meest populaire volkszangers die we kennen. Jannes hoor je en ga dan. Daarvoor draaien we trouwens David Bowie, de Genie. En Duncan Brown zat daar weer voor met de Wild Praises. We begonnen met Chicago, If You Leave Me Now. Dit is een Duitsstalig plaatje van een band genaamd de Calimeros. En zij zingen over Creta.

0: maar het komt altijd wel goed.
1: Het blijft mooi aan zijn werk. Ede Staal, en het zal weer veuiger worden. Ja, uit betrouwbare bron kan ik je melden dat dat nog eventjes gaat duren. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel weer van. Goed, daarvoor draaien we trouwens Shaq Attack, Down on the Street. We begonnen het rijtje van drie met die Calimeros. En ze zongen over een Griekse eiland, een populair vakantiebestemming. Genaamd Creta. We gaan door in plaatwerk nu met een man afkomstig uit Groot-Brittannië. Vorig jaar overleed hij op, wat was die, 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij had trouwens een Italiaanse vader en een Ierse moeder. En hij was getrouwd met een vrouw die hij al op zijn 17 leerde kennen. En twee van zijn kinderen, daar heeft hij twee van zijn hits naar vermond. Josephine en Julia. Ik heb het over Chris Rea en On The Beach.

0: Het is nu 3:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
14: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom?
0: Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
15: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
16: Brandes, Siersema.
17: Groningen 1, de hele dag.
16: Dit is Plaatwerk met Siersema

Er is een Amerikaanse rhythm and blues zanger. En ja, hij heeft een behoorlijke carrière opgebouwd. Waarna hij toch aan lage wal raakte. En dat ging geleidelijk aan. Maar begon steeds meer drugsgebruik en wangedrag te vertonen. Uiteindelijk zo erg dat hij is doodgeschoten door zijn eigen vader. Die toevallig ook predikant was. Marvin Gaye hoorde je in een van zijn vele successen, Sexual Healing. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk, dat is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. Wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Shanna Zero. Matt Reeves en de Vandellas komen eraan. Even als Donna Summer, de Righteous Brothers.

Dat is een nummer wat we natuurlijk ook kennen van David Bowie en Mick Jagger uit 1985. Dit was trouwens het origineel uit maar liefst 1964 van Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street. En daarvoor draaiden we Shanna Shiro met Material Lover. En begonnen met de band van Now Rogers. Dat is natuurlijk die bekende producer waar ik het over had. Chic met A Love Freak. En wij gaan door in plaatwerk met een rustig begin. Opbouwend naar een wat sneller eind. Ik heb het over Donna Summer. Hier is ze met

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Deutsche Bahn die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Trapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Trapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: Het is een band met een wat opmerkelijke naam. Right Said Fred is opgericht in 1989 door twee broers. Richard en Fred Fairbrass, samen met een goede vriend van hun, Rob Manzoli. Ze hadden dus een groot hit. Dit was hun eerste hit trouwens in 1991. Daarna hebben ze nog een aantal gemaakt. Maar die konden toch het succes van deze niet evenaren. Behalve dan hun tweede hit, Don't Talk, Just Kiss. Right Said Fred dus met I'm Too Sexy. Daarvoor hadden we van Dick Hout met Still In My. The Righteous Brothers zaten daar weer voor met You've Lost That Lovin' Feeling. We begonnen met Donna Summer in die mooie plaat The Last Dance. En nu is het tijd geworden voor een Duitsstalig plaatje. Doen we met Vicky Leandros. Yeah.

Pink hoorde je met Just Like a Pill. En daarvoor een leuke live-opname van Michael Jackson en Rock With You. We begonnen natuurlijk met Vicky Leandros en Theo weer van Lutsch.

Hij was ooit SFV-man, werd later volgens mij buschauffeur en is nu taxichauffeur. Of omgekeerd, dat hij taxichauffeur werd en nu buschauffeur is. Buddy hoor je, de rockenjoger en daarvoor James Lloyd en Keep on Smiling. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dat opnieuw te komen luisteren naar een nieuwe versie van Plaatwerk. De laatste is van Third World en Now That We...

0: Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Duitse Baan die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Terapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Terapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
17: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Deutsche Bahn die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Trapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Trapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.

Het is nu 6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek van rechts naar Wesselings. De vroege vrijdagavondshow.
1: Een hele goede avond en welkom bij de vroege vrijdagavondshow hier op Groningen 1. We gingen meteen lekker van start met een echte Nederlandse klassieker. Love met My Number One. Een mooie manier om dit uur te openen. En we blijven nog eventjes in de zomerse sferen hangen, maar gaan daarvoor naar een heel andere hoek. Rolf Sanchez brengt ons naar de Dominicaanse Republiek met Darte un beso. Spaans natuurlijk, vrolijk en precies zo'n nummer waarbij je vanzelf wat meer in de vrijdagavondstemming komt.

dat bij veel mensen waarschijnlijk meteen herinneringen oproept aan de tijd van idols en de grote talentenjachten. Maar we gaan door met een plaat die inmiddels ook alweer een paar jaar meegaat. George Ezra met Budapest. Een nummer dat eigenlijk helemaal niet over de Hongaarse hoofdstad gaat. Ezra schreef het nummer tijdens een periode waarin hij door Europa reisde. En de titel ontstond min of meer per toeval.

Roxy Dekker met Casual, een van de jonge Nederlandse artiesten die in korte tijd een enorme hoeveelheid aandacht heeft gekregen. Haar nummers zijn vaak lekker direct en blijven vooral hangen dankzij hun herkenbare refreinen. En we gaan nu naar Maud, Zoals je naar me kijkt. Een nummer waarin de aandacht vooral naar de stem en de tekst gaat. Even een wat rustig moment voordat we straks weer verder in de avond gaan.

BZN, band zonder naam met Just an Illusion. De Vorendamse band heeft natuurlijk een enorm lange geschiedenis in de Nederlandse muziek. En dit is dan typisch zo'n nummer waarbij je meteen die herkenbare BZN sound te pakken hebt. En van Vorendam gaan we naar Engeland, Lily Allen en The Fear. Een nummer waarin ze met behoorlijk wat ironie kijkt naar beroemdheid, geld en de wereld waarin ze zelf terecht is gekomen. I wanna

Danielle Bedingfield met Never Gonna Leave Your Side. Een mooie rustige popballad uit de jaren 2000. Ideaal om het tempo even wat terug te brengen. Maar nu pakken we de gitaren erbij. American Town, een nummer met een heel andere sfeer. Met dat typische singer-songwriter gevoel. En een verhaal dat je makkelijk mee kunt volgen.

Jack Jersey met In the Still of the Night. We blijven dus nog even bij de wat oudere muziek. Jack Jersey was het pseudoniem van Jack de Nijs, een Nederlandse zanger, singer, songwriter en producer die vooral in de jaren 70, maar ook 80 succesvol was. En nu gooien we het roer volledig om. Tijd voor een flinke dosis dance. Eric Bridge en piano. Een instrumentale plaat die het zonder grote vocalen moet hebben. Van de melodie en de piano natuurlijk. En juist daardoor is hij zo herkenbaar geworden.

Cash Cash met Michael Jackson, The Beat Goes On. Een mooie titel natuurlijk, want de muziek van Michael Jackson blijft ook jaren na zijn grootste hit opnieuw en volop terugkomen in nieuwe producties en remixes. En van de internationale popster naar een Nederlandse groep die de afgelopen jaren behoorlijk populair was. En succesvol natuurlijk. De Bankzitters en Iconisch. Een titel die eigenlijk al meteen duidelijk maakt waar het nummer om draait.

Jawel, met Uptown Girl, een van die nummers waarbij je eigenlijk vanaf de eerste paar seconden weet welk nummer het is. De plaat verscheen in het jaar 1983 en werd een enorme internationale hit. En we blijven nog eventjes bij de grote popnamen. De Backstreet Boys met The One. De groep was op het hoogtepunt van de boybandperiode niet weg te denken uit de hitlijsten. En dit is weer zo'n lekkere The Backstreet Boys plaat.

0: The One nogmaals van de Backstreet Boys. En we sluiten het eerste uurtje af, want we zijn alweer bijna door dit uur heen. Maar dat doen we met niemand minder dan wederom de Pawning Sound. Niet met de BZN, maar met Jan Smit en Liever dan mijn eigen leven. En daarmee eindigen we lekker op zijn Nederlands. En dan was dit ook dus uur 1 van de vroege vrijdagavondshow. We gingen van Luf naar Ron Sanchez via George Ezra en Lily Allen naar Aaron Bridge, Billy Joel en nu aanbeland bij Jan Smit. Straks gaan we uiteraard gewoon weer verder met lekkere muziek in uur nummer 2. Dus blijf luisteren naar de vroege vrijdagavondshow en blijf ingetuned op Groningen 1. Tot zometeen.
1: Ik heb je lief, mijn lief.

0: is nu 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Vroege Vrijdagavondshow met Marco Wesseling.
1: De Dory Dots en Love Me Just A Little Bit More. Welkom terug bij uur nummer 2 van de Vroege Vrijdagavondshow hier op Groningen 1. Een plaat uit de tijd waarin de Nederlandse meidengroep niet alleen hier, maar ook ver over de grens behoorlijk succesvol was. En zo'n refrein krijg je natuurlijk niet zomaar meer uit je hoofd. En van de Dolly Dots gaan we naar een nummer dat misschien wel een van de bekendste Nederlandstalige meezingers uit de jaren 80 is. Toontje Lager met Stiekem Gedanst. En als je de titel hoort, weet je eigenlijk al precies waar het over gaat. Ik zeg welkom in uur nummer 2 van de Vroege Vrijdagavondshow.

Dat waren de Dutch Boys met America en Olle Pekela. Een combinatie die je eigenlijk alleen in de Nederlandse muziek kunt tegenkomen. En natuurlijk ook alleen maar in Groningen. Lekker nuchtig, een beetje humor en vooral niet te ingewikkeld. Daarna schakelen we nu over naar een nummer dat internationaal juist bekend werd door de emotionele lading. Ik heb het over Tom O'Dell met Another Love. Een plaats die inmiddels een heel nieuw leven heeft gekregen. En dat doordat hij jaren na de oorspronkelijke release opnieuw massaal werd gebruikt. En dan wel via social media.

Shapeshifters met Lola's Team. Deze plaats kwam alweer uit in 2004 en is inmiddels een echte houseklassieker. Vooral die soulvolle vocal en de vrolijke, bijna euforische productie maken hem nog altijd heerlijk herkenbaar. En nu maken we een flinke sprong in de stijl. En we gaan naar Kool & The Gang, want zij nemen het over met Let's Go Dancing. Oh la la la. Funk soul en een flinke dosis dansbare energie, waarin Kool & The Gang zeker goed in is.

0: Cresip samen met Danny Vera, It All Means Nothing, You're Not Here Now. Een samenwerking van twee hele verschillende Nederlandse muziekwerelden, maar juist daardoor klinkt het interessant. De combinatie van Cresip Sounds met de stem van Danny Vera geeft het nummer een eigen karakter. En dan gaan we nu door naar een absolute power ballad, Celine Dion met The Power of Love. Een nummer dat in verschillende uitvoeringen bekend is geworden, maar vooral dankzij Celine Dion een echte wereldhit werd.
1: The

0: We deden even serieus met Baila de Gasolina. En daarmee gooiden we dus weer lekker volledig om. Lekker fout, lekker vrolijk en vooral bedoeld om de vrijdagavond niet al te serieus te nemen. We gaan nu door naar Imagine Dragons en Follow You. Het is een nummer dat een stuk lichter klinkt dan sommige van hun grote stadionrockhits. Een mooie melodische kant van de band dus. En dat allemaal hier bij de vroege vrijdagavondshow op Groningen 1.
1: Je luistert van 6 tot 8 naar de vroege vrijdagavondshow.

Follow You was dat van Imagine Dragons. En daarmee zijn we helaas alweer richting het einde gekomen van uur nummer 2 hier van de vroege vrijdagavondshow weer op Groningen 1. We sluiten dit uur af met Oil City en Fireflies. Een nummer uit 2009 alweer, dat door de opvallende elektronische sound en de hoge, bijna dromerige zang van Adam Young meteen een heel eigen plek kreeg. En dit was dus uur nummer 2 van de vroege vrijdagavondshow van de Dolly Dots en Toontje Lager via Anouk, Tom O'Dell en Celine Dion naar Imagine Dragons. En nu sluiten we het uur af met Oil City. En ik wil je bedanken voor het luisteren naar de afgelopen 2 uur. En blijf natuurlijk luisteren hier naar Groningen 1, want er komt nog veel meer leuke muziek aan. Dus blijf zeker eventjes hangen. En voor nu rest mij alleen nog maar om je een heel goed weekend te wensen. En hopelijk luister je volgende week weer gezellig mee hier bij Groningen 1. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Een fijne avond en dan tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

De kalender en de klok geven aan dat het tijd is voor de wekelijkse muzikale maaltijd bij Groningen 1, de omroep van Oost-Groningen. En die maaltijd wordt in de wandelgang ook wel Stewtime genoemd. Je kunt weer 2 uur lang genieten van mooie Americana roots en country muziek. Ging in aflevering 508 van start met het Rockabilly Boogie Train album. Ja, en dat is een album van Sid King in his 5-string band. 17 maart 1954 werd het door Columbia uitgebracht. En op dat album vonden we het lied waar we mee van start gingen. The Purr Kitty Purr Song. In de Stew verder een viertal tracks van ons album van de week. En daarin richten we deze week de spotlight op het album One More Winter van Rita Bliss. En verder een twin song en de evergreen rubriek ontbreekt ook niet. Net als nieuw werk van onder andere Sorrel Nation en Angela Easterling. Nieuw is ook het album Still at the Music van de band The Track Dogs. Het Mon de Green label zal het op 6 november aanstaande officieel uitbrengen. Met andere woorden, hier is een pre-taste. Speciaal voor de sous-chef van dit programma, omdat hij nou een keer van vissen houdt. 1, 2, 1, 2.

Na ons visuitje hoorde je Angela Easterling in haar Count the Stars song van haar album Songs from the Knoxville Project. Dit mooie folkalbum verscheen 25 september jongstleden op het The Last label. Ja, en na het tellen van de sterren gaan we door met onze rubriek Album van de Week. Vandaag richten we de spotlight op het tweede album van de in Rochester, New York geboren, maar inmiddels naar Austin, Texas verhuisde muzikante Rita Bliss. Ze debuteerde op 19 juli 2024 met het album Peaches and Apple Pies. En op

doet de harmoniezangpartijen. Na bijna een half uur heb je folk, Americana, bluegrass en country momenten voorbij horen komen. En hoe dat klinkt, wil ik je nu laten horen. Twee van mijn favoriete songs. Straks Silver City, een lied waarbij we op met vioolklanken steunende begeleiding kennis maken met het harde leven van een mijnwerker in New Mexico. Maar eerst is hier het al even mooie Sometimes She Sings.

Sometimes She Sings en Silver City. Twee songs in de laatste twee minuten. Meerdere minuten natuurlijk, want twee zal wel erg kort zijn. Je hoorde ze. En ze zijn beide te vinden op het album One More Winter van Rita Bliss. En ze is deze week album van de week. En heb je al zin in meer? Blijf dan luisteren. Straks in deel 2 heb ik nog twee voor je klaarstaan. Met nog wat informatie over het album. Gaan we eerst door met het album Color Me Blue van de groep Crandall Creek. En dit Color Me Blue is een bluegrass album dat in 2025 op het Copper Music label werd uitgebracht. De groep bestaat uit Dustin Turpening op de banjo en de mandoline. Seth Nelson speelt bas. Megan Paulette, zij is aanwezig voor de zang. En Edwin McCoy bespeelt de viool. Hier is hun Falling in Love Forever. MUZIEK

David Koller bracht met Blue Water op 18 september jongstleden een persoonlijk folk- en Americana-album vol maritieme verhalen uit. Het album verscheen via het Upstart Yankee-label en wij lieten je de laatste minuten luisteren naar één van die verhalen met als titel Let Your Love Roll Easy. En daarmee zijn we dan kijkend naar ons dagmenu aangekomen bij de rubriek The Twin Song. Ook deze week weer aangeleverd door Pieter Groenhagen. En hij koos deze week voor een verlangen. Met de trein als metafoor vertelt het lied over een verlangen naar de terugkeer van een geliefde. John Fogerty schreef Southern Streamline voor zijn 1977 album Blue Moon Swamp, dat op het Warner Brothers label werd uitgebracht. Het lied was de tweede single van het genoemde album. En aansluitend hoor je straks de twin-uitvoering van de in Aalten in de Achterhoek wonende Sandra van Rijs. En haar uitvoering is te vinden op het album Country Feelings From Me to You, door het Telstar-label in 1999 uitgebracht.

laatste minuten waren voor onze eenijige twin song, The Southern Streamline, uitgevoerd door John Fogerty en daarnet uit ons eigen land. Met andere woorden, een homegrown moment van Sandra van Rijs. En dat brengt ons bij de rubriek met tijdloze muziek, die we ook wel Evergreens noemen. We doen dat vandaag met songs waarin we in de titels appels tegenkomen. Ongetwijfeld schieten je er thuis nu één of twee titels door het hoofd. Ik wil je mee terugnemen naar de jaren 1968, 1977 en 2012. En deze drie titels vormen als het ware ook een mini-verhaal en zou kunnen luiden als volgt. Ik vond kleine groene appels onder de appelbomen van Applejack. Je hoort straks Roger Miller met zijn Little Green Apples. Daarna Dean Brody met Underneath the Apple Trees. En Dolly Parton, zij sluit af met haar Applejack song. And,

terecht applaus voor deze vrouw. Dolly Parton, ze viel, ontviel ons onlangs, maar dat heb je allemaal wel meegekregen. Ze was een van de drie artiesten die vandaag onze Evergreen-rubriek vulden met als thema appels. En achtereenvolgens hoorde je Roger Miller, A Little Green Apples, Dean Brody, Underneath the Apple Trees. En zoals gezegd, Applejack van Dolly Parton, daarmee sloten we de rubriek af. Wil je eens reageren op het programma? Heb je bijvoorbeeld een idee voor een twin song of de Evergreen? Of heb je zo een leuk verzoek die past in de format van het programma? En dan heb ik het voor alle duidelijkheid over Americana Roots, dan wel country muziek. Stuur het dan naar of via info@groningen1.nl en dat ter attentie van Stewtime. En dan komt het wel op mijn bordje terecht. Ben je echt een liefhebber van deze Americana roots en country muziek? Dan heb ik ook nog een mooi adres voor je. Roots Beat Radio. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Gepresenteerde programma's en non-stop met, zoals gezegd, Americana, roots en country muziek. Ja, en dan gaan we naar de volgende in ons dagmenu. En daarvoor gaan we naar de UK. Sorrel Nation is een folkrock singer-songwriter en ze schrijft originele folk, country, pop en rockmuziek, waarbij ze geïnspireerd is geraakt door onder andere Gillian Welch en de groep Fleetwood Mac. Van haar album Creeping Thyme, en dan hebben we het over dat kruid dat je in de keuken gebruikt, is hier Don't Forget About Me.

Mooi toch? Heerlijke stem, mooie begeleiding. We waren, of hebben geluisterd naar de voorlaatste van deel 1. En daarvoor waren we in de UK, zoals gezegd, Sorrel Nation, folk rock singer-songwriter. En je hoorde van haar album Creeping Time het verhaal over Don't Forget About Me. Nou, ik kan je wel dit beloven. Wij gaan dat in ieder geval zeker niet doen. En misschien gaan we het album binnenkort wel eens even extra onder de aandacht brengen als spotlight album of album van de week. Goed, we gaan deel 1 afsluiten en dat doen we met Jason James. En hij denkt alvast aan een avond stappen, denk ik. Want ik koos voor zijn lied Honky Tongs in Mind. En dat is dan weer te vinden op zijn album Cut the Chain. Wat mij betreft, graag tot straks na de break voor deel 2.

0: Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij Stewtime. Je kunt hier op Groningen 1 nog een uur lang genieten van mooie Americana roots en country muziek. In aflevering 509 begonnen we in 1959 met het lied Prettiest Girl at the Dance. Een rockabilly-outje van Gene Wyatt. Geschreven werd het lied door het duo Dee Maris en Shelby Singleton. En wij draaiden hem vanaf een album en wel 20 great rockabilly hits of the 50s. In deel 2 gaan we een belofte van het eerste uur inlossen, namelijk nog 2 tracks van ons album van de week, Rita Bliss en One More Winter. We hebben nog een twin song en die komt uit mijn eigen koker. Brengen ook deze week een eerbetoon aan de Nederlandse countryartiesten en er is nieuw werk van onder andere het duo Watkins Harp. Nieuw is ook de volgende single van Elizabeth Hope, een country-Americana-zangeres uit het Drentse Calasinaveen. Al een paar albums uit, waaronder Making Believe en Face the Sun. En nu dus een nieuwe single bij Neo Music, in Bovensmilde opgenomen en ook daar uitgebracht. Hier is Elizabeth Hope. Hier is haar Ride the Miles. MUZIEK

nam Elizabeth Hope haar laatste single op in Bovensmilde, de Neo Music, Ride the Miles, die heerlijke studio van John en Nienke. Ook Guy Taylor deed dat in Bovensmilde en wij draaiden hem voor je. Titel Home. Wel, dat gaan we nog niet doen, want we zijn tenslotte nog maar net begonnen met het tweede uur. Maar we blijven wel dicht bij huis met onze volgende rubriek, History of Dutch Country Music. Vandaag aangeleverd door Pieter Groenhagen en hij wil ons laten luisteren naar twee Limburgse bands. Straks Pinchitos Caliente. We gaan beginnen met The Walkers. Tussen 1964 en 1990 nemen The Walkers 8 albums en 24 singles op. Deze Maastrichtse pop-folkband bestaat uit Adrie Koenen, Connie Peters, Jean Inemee, Leo Steinbusch en Maddie Blijze. Voordat ze in 1964 als The Walkers door het leven besluiten te gaan, heet de groep eerst The Mosem Skiffle Band. Een van hun bekendste songs is, denk ik, There's No More Corn on the Brazos. Wel, dat draaien we vandaag niet. Wel van hun album Family Reunion ga je luisteren naar The Story of a Social Enemy en de introductie komt straks van The Walkers zelf. En dan Pinchitos Caliente, een Limburgse Tex-Mex en Spaanstalige band die bekend staat om feestelijke en tropische muziek. En dan moet je daarbij een beetje denken aan bands als Los Lobos en The Mavericks. Stond jarenlang onder leiding van de leadzanger en gitarist Gerardo Romero Butron. En na een breuk in de band rond 2007-2008 ging een deel van deze groep verder onder de naam Diablos Bullets. Ons eerbetoon lied luister.

0: En tot zover ons eerbetoon aan de Nederlandse countrymuziek. We hebben de hoed inmiddels weer opgezet nadat de laatste klanken bij je thuis kwamen. En zien wij dat het dagmenu voorschrijft dat we verder gaan met een twin song. De tweede twin song, want luister je al enige tijd en heb je deel 1 ook gehoord, dan weet je dat we toen er ook één hadden. En nu dus de tweede. Uit eigen koker, zei ik bij de inleiding. Some Broken Hearts Never Mend. Geschreven door Wayland Holyfield en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Don Williams. Het werd in januari 1977 uitgebracht als de eerste single van zijn album Visions. Het nummer werd Williams' zesde nummer 1 hit in de country hitlijsten. De single stond 1 week op nummer 1 en bracht in totaal 12 weken door in de top 40. Het nummer was in 1981 ook een internationale hit voor Telly Savalas, de kale politieman uit de serie Kojak. En Savalas' uitvoering stond 2 weken bovenaan in de Zwitserse hitlijsten, bereikte een tweede plaats in Oostenrijk en in ons eigen land kwam het helaas niet verder dan de 4e. Maar dat is toch ook een prima positie. Voegen we daar gelijk aan toe. Hier is 2 keer Some Broken Hearts Never Mend.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

filthy black cigarette. Start this day like coal.

Some Broken Hearts Never Mend. Een lied dat ook zomaar in de rubriek Evergreen hadden kunnen draaien, maar wij stopten hem vandaag in onze één eigen Twin Song rubriek. En je hoorde achterin volgens de man die het heeft uitgebracht, die heerlijke stem van Don Williams, en daarnet de Twin of Cover uitvoering van Telly Savalas. En dat brengt ons bij, en degene die erop zit te wachten, bij de aankondiging van het tweede uur al gezegd dat we nog twee tracks hebben van ons album van de week. Die gaan er eens even goed voor zitten. De spotlight op One More Winter van de in Austin, Texas wonende muzikante Rita Bliss. In haar muziek, diep geworteld, middels haar clawhammer banjo en songthematiek in de traditie van de Appalachen, klinkt ook New York en Austin door. In het openingslied Come Along nodigt ze direct uit om met haar op reis te gaan. En ik heb dat maar al te graag gedaan. Je hoort haar vertellen over liefdesverhalen, pijnlijk afscheid en uitbundige feesten. Het zijn stuk voor stuk beeldrijke, invoelbare verhalen. Liedjes die bij mij zijn blijven hangen zijn naast de in het eerste uur al gedraaide Silver City en Sometimes She Sings ook de liedjes The Highway, Empty House, Aimlessly en Honey. Het album One More Winter van Rita Bliss heeft mij gedaan wat muziek in mijn beleving moet doen, namelijk je raken. En als het jou straks ook heeft geraakt, ga je vast de rest ook ontdekken en stop je het daarna vast nog wel een keer in je cd-speler. Nog twee songs voor je. Om af te sluiten doe ik dat met Honey, maar eerst is hier Some Say.

met een mooie love song zou ik willen zeggen, nemen we afscheid, voorlopig tenminste, van het album One More Winter. Album van de week, we richten er de spotlight op in ons programma Stew Time. En het is het laatste nieuwe album van Rita Bliss. We gaan door met een zusterduo, Jo Lee, met daarin Jojo Hall en Teddy Cyrus. Ze hebben als opvolger van het nummer Bonfire nu Baby Don't Let Go uitgebracht via datzelfde Bonfire muzieklabel. Ja, het lied laat weten dat je ook in moeilijke tijden aan je liefde voor elkaar moet vasthouden. Het lied werd geschreven door het trio Sonja Isaacs, Austin Cunningham en Jesse Lee Alexander, met begeleiding van Scott Vestal op banjo, Cody Kilby op gitaar, Eamon McLaughlin op de viool en Evan Windsor op bas en Rick Lloyd, hij schuift aan voor de percussie. Hier is Jo Lee, hier is Baby Don't Let Go Now.

het zusterduo Joe Lee. En voor de volgende song gaan we ook naar een duo luisteren. Geen familie van elkaar, maar gewoon twee heren die elkaar hebben gevonden in de muziek. En daarvoor gaan we naar Kingston, Ontario in Canada. Thuisbasis van Watkins Harp. Met in dat duo Rob Watkins en Tom Harple. Het duo brengt met enige regelmaat nieuw werk uit. En hun nieuwe album kreeg als titel Insomnia. Wat zoveel betekent als geen slaap of slapeloosheid. En dat kan dan allemaal ontstaan na stress, spanning of een ingrijpende gebeurtenis. Wel, van het luisteren naar dit album Insomnia zal je dat zeker niet overkomen. Muziek met een jaren 60-70 vibe, mooie harmoniezang. Ik zou zeggen, laten we genieten van dit nieuwe werk van Watkins Harp. Hier is hun Sepia Dreams.

Sepia Dreams, Watkins Harp uit Kingston, Ontario, Canada, van hun nieuwe album Insomnia. Wil je reageren op het programma? Heb je een idee voor een twin song of een evergreen moment in dit programma? Of heb je zo een verzoekje waaraan wij zouden kunnen voldoen? En dan zeg ik kunnen voldoen, want dan moet het passen binnen het Americana roots en country genre. Stuur het dan via info@groningen1.nl ter attentie van Stewtime. En we gaan kijken wat we met jouw opmerking kunnen. En ben je echt een liefhebber van de Americana roots en country muziek, dan heb ik nog een mooi adres voor je. Roots Beat Radio. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Gepresenteerde programma's en non-stop met daarin Americana, roots en country muziek. En dat brengt ons bij het Take Root Festival. Aanwezig zal hij zijn op dat festival in Groningen 7 november aanstaande. En als opwarmer is hij hier met de titelsong van zijn laatste album Getting There. Hier is Eli, Paperboy Reed.

0: next time.
1: Houd focus, stick to your dream. Je hoort het verhaal van de man die ook zal optreden op het Take Root Festival in Groningen, 7 november aanstaande. En dan hebben we het over Eli Paperboy Reed. En wij houden ons ook aan dienstvoorschriften, komen uit in 1995. Want toen bracht het Urmel-label uit Austria in Oostenrijk het album Homeland Walls uit. Een album van de Salty Dogs, waaraan ook werd meegewerkt door Rose Maddox. Hier is die titelsong, Homeland Walls. Hier zijn de Salty Dogs featuring

het draaien van The Homeland Walls van de Salty Dogs featuring Rose Maddox kan ik laten weten dat onze shift erop zit. En daarom mag Jason McNiff de show afsluiten met zijn Night Shift Blues. Een lied van zijn album dat onlangs uitkwam, 10 Blue Songs. Heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date is op de vrijdagavond om 6 uur precies hier op Groningen 1.

0: Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.